0: kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een open tuinenroute in de regio. Op 27 juni wordt er een open tuinenroute georganiseerd in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags stellen 5 enthousiaste tuineigenaren hun tuin open voor bezoekers. De start is aan het Middelland, nummer 60 tot 64 in Krimpen aan de Lek. Fiets er ook eens langs.

0: regio-info.
1: Een bericht uit Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op donderdag 25 juni geeft Pieter ter Keurs een inspirerende lezing over verzamelen tijdens het cultureel café in gebouw De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. En voor deze interessante lezing zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De entreeprijs is 11 euro per persoon, maar dit is wel inclusief een tweetal consumpties. U kunt ze bestellen op de website van De Tuiter.

0: TV Krimpenerwaard waard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 28 juni aanstaande verzorgd door Kees Verhoog namens de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, rummy cup, mens erger je niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: Info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio, in de Krimpende Waard, is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan, vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een sponsortocht voor het goede doel. Op zaterdag 27 juni organiseert Team Willeskoppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer en een mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. U kunt starten tussen 10 en 4 uur. De start en finish zijn aan de West-Vlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC. Meer informatie kunt u krijgen als u mailt naar teamwilleskoppig@pronton.me.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: Info.
1: Een dag vol muziek.
0: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een Pokémon-beurs in Lekkerkerk. In Almazitia te Lekkerkerk is er aanstaande zondag 21 juni een Pokémon-beurs. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Tijdens de beurs kunnen bezoekers Pokémon-kaarten kopen, verkopen en ruilen met andere verzamelaars. Reserveer je toegangskaart via www.almazitialekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 5:30 's middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 3:30 's middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: Regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn. De entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

info. Zomerse zotheid. Dag luisteraars, het participatiekoor treedt op woensdag 24 juni op in de oude praktijk in Krimpen aan de Rek. De uitvoering Zomerse zotheid is gratis toegankelijk en begint 's morgens om 11 uur. De oude praktijk vindt u aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek en u bent erbij van harte welkom. Heeft u ook iets te melden voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Info. Het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, muziekvereniging Crescendo die houdt op zaterdag 27 juni... een jaarlijkse zomerconcert op de markt in Krimpen aan de Lek. Het muzikale feest begint overigens al eerder op de dag. Om 12 uur treden namelijk de jeugdleden op. En voor de jongste bezoekers is er een interactieve workshop Muziek op school, waar kinderen kunnen spelen. Het zomerconcert met het Symfonisch Blaasorkest begint om 19:30. En de vereniging brengt een gevarieerd programma met warme Spaanse en Italiaanse klanken. U bent erbij van harte welkom zaterdagavond 27 juni op de markt in Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
3: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
2: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
4: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
2: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De Stolbeekse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolbeekse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolbeek staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolbeekse Rommelmarkt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpenerwaard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpenerwaard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh.events.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
3: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
2: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
4: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
2: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, RTV Krimpenerwaard.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Ilja Bakker.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, een hele goede morgen op deze vrijdag 19 juni. Sta ik onverwachts hier toch weer achter de microfoon. En dat heeft er alles mee te maken dat tv-opnames die vanochtend gepland stonden niet doorgingen. Dus ik denk ik ga appen met Adrie en we gaan het samen doen. Daarom just the two of us. Maar Adrie die komt om 10 uur pas. Dus dit uur zit je met alleen mij opgescheept. En daarna gaan we helemaal los. Gaan we lekker 2 uurtjes samen Goedemorgen Krimpende Waard presenteren. Met natuurlijk mooie afwisselende muziek. En dat doen we dit uur zeker ook. Straks om 9:30 dan belt Gert van den Berg even om ons te vertellen wat hij vanmiddag in de infoshow allemaal te bieden heeft. En wat we na 10 allemaal gaan doen. Laat het gewoon gebeuren, zou ik zeggen. We hebben in ieder geval mooie muziek. En we beginnen een beetje rustig aan, want het is warm vandaag. Hitteprotocol is ook van kracht, dus hou je vooral een beetje rustig. Drink voldoende. Vergeet niet om af en toe ook wat zout tot je te nemen. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En blijf gewoon lekker luisteren. Wij gaan nu verder met de nieuwe single van Lana Del Rey, First Light. Goedemorgen.

Nou vind ik Videogame al legendarisch van haar. Een van de beste platen ooit gemaakt. Maar dit is wel in haar genre in ieder geval een hele goede tweede. First Light, nieuwe single van Lana Del Rey. Wat een knaller van een banger. Wat een fantastisch heerlijk nummer. Het is even op zijn plek dat wij hier vanuit RTV Krimpenerwaard iemand van harte feliciteren. Dat gaat over wethouder Ria Boeren. Gistermiddag was er een afscheidsreceptie voor de scheidend wethouders Wiesje Pannenkoek, Pascal van der Hek en Ria Boeren dus. En die laatste die is onderscheiden voor al haar werk wat zij gedaan heeft. Eerst al voor Oudekerk en daarna ook voor Krimpenerwaard. 20 jaar bestuurservaring neemt afscheid. En dat is geëerd met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En dat is natuurlijk fantastisch als je die opgespeld mag krijgen. In 2006 begon ze als wethouder in de toenmalige gemeente Oudekerk. Destijds stond die gemeente onder artikel 12 toezicht. Vanwege allerlei financiële problemen. En onder haar vleugels wist de gemeente deze status achter zich te laten. Ja, financiën, dat ligt haar wel. Dat is wel duidelijk. Want ook daarna vormde dat echt een rode draad in haar loopbaan. Ook na de fusie tot de gemeente Krimpenerwaard bleef zij verantwoordelijk voor de financiële portefeuille. En zij vertegenwoordigde de regio ook, de regio Midden-Holland op het financieel gebied. Werd in 2021 lid van de commissie Financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook op andere onderwerpen heeft ze echt wel veel betekend voor de gemeente. Ze speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij woningbouwprojecten. En ze zette zich in voor de opvang van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook al leidde dat soms tot maatschappelijke discussie. Maar het is een groot goed dat zij zich daar hard voor heeft gemaakt. En dat we dat hebben kunnen doen als gemeente Krimpenerwaard. Nou, met haar benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau wordt haar 20-jarig bestuurlijke loopbaan dus bekroond. En dat is zeker terecht. Dus ook hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard heel erg gefeliciteerd met deze onderscheiding. Hij komt je van harte toe. Ja, hartstikke mooi. Ik ben benieuwd wat ze nu gaat doen. Ja, val je misschien toch in een gat? Nou, ik denk dat ze haar een beetje kennende, denk ik dat er meer dan genoeg op haar pad komt waar ze heerlijk haar tanden nog in kan zetten. En dat allemaal lekker voor de lol gaat doen. Ik geef haar groot gelijk. We gaan naar Sofia Reyes. Die kennen we vooral van de nogal opzwepende anderstalige liedjes, de Spaanstalige liedjes. Maar zij heeft ook een rustige kant. Yo también.

0: triste.
1: Ja, ik vind hem mooi. Sofia Reyes, Yo también. Mooi. Ja, hitte. We kunnen er niet genoeg over praten, vinden wij allemaal met z'n allen. Maar het is ook wel ineens weer, hè? En dat maakt het nu misschien dat we er toch wat extra aandacht voor moeten hebben. Want ja, de temperaturen en neerslag en dergelijke gaan echt in een soort van rollercoaster nu door de maand juni heen. Ja, hadden we bij wijze van spreken 2 weken geleden nog zo'n beetje de winterjas aan. Kunnen we nu in ons zwempak in de tuin? Maar het Nationaal Hitteplan is wel van kracht. Want de temperaturen ook vandaag gaan weer boven de 30 graden uitkomen waarschijnlijk. Dus nou, een paar tips om dus koel te blijven. Drink voldoende en dan hebben we het over water, thee of koffie. Ook als je geen dorst hebt, goed om toch regelmatig te drinken. En matig het gebruik van alcohol, want dat, ja, dat werkt weer averechts in je lichaam. Hou jezelf koel, dus blijf in de schaduw. Beperk lichamelijke inspanning in de middag vooral, dus tussen 12 en 6 uur. Hou ook je woning koel, hou de zon en de warmte zoveel mogelijk buiten. Bijvoorbeeld met zonwering, dat ik nu denk, oh, vergeten. Goed, maakt niet uit. Het is niet anders. Maar goed, zonwering, ventilator of de airco. En die hebben we hier in de studio natuurlijk ook aanstaan. Maar zet die dan ook weer niet te koud. Want dan is het verschil met buiten natuurlijk weer veel te groot. Kijk ook een beetje naar elkaar om. Misschien dat er mensen in je omgeving zijn die wat extra hulp kunnen gebruiken. Of ja, waar je even extra naar moet omkijken. En let ook op dat sommige medicijnen bij hitte ook tot gezondheidsproblemen kunnen leiden, doordat de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. En dat kan leiden tot uitdroging, te weinig zweten en daardoor dan ook onwel worden. Nou, verder heeft Cyclus ook zijn schema aangepast voor het ophalen van de verschillende soorten afval. Minicontainers die moeten met deze temperaturen al om 6:30 aan de weg gezet zijn. 'S Ochtends dan natuurlijk, want ja, de mensen beginnen wat vroeger, zodat ze ook wat eerder klaar zijn. Dus hou daar ook rekening mee. Ik heb geen idee of het na het weekend ook nog zo warm blijft, maar wellicht dat het voor maandag dan ook nog wel geldt. Zorg dat de afvalcontainers vroeg, dus voor 6:30 aan de weg staan, zodat de medewerkers van Cyclus ook in de wat koelere uren aan de slag kunnen. Nou ja, en dan als we dan toch koel moeten blijven, ik heb hem echt niet bedacht, hij komt toevallig zo uit, dan maar Cool and the Gang.

Normaal breng ik ook wat verkeersinformatie. Files en zo, die zijn er niet vandaag. Dus dat is hartstikke mooi. Ik denk, ik ga wel even checken of er nog aan de weg gewerkt wordt dit weekend bij ons in de buurt. Ja, dat is zeker het geval. Op de A12 wordt op verschillende plekken gewerkt. Rondom Utrecht in de verbinding met de A27 in ieder geval. Maar ook op het traject tussen Reewijk en Moordrecht. En dat is dus achter Gouda, zeg maar. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege werkzaamheden. Geldt ook een snelheidsbeperking uiteraard. En het gevolg is dat je dus vanaf daar, vanaf de A12, niet naar de A20 kan. Dus de verbindingsweg naar de A20 is dicht. Hou daar dus rekening mee als je daar in de buurt zou moeten zijn. Sowieso goed om de komende tijd altijd even de route te checken die je wil gebruiken. Want er wordt natuurlijk overal en nergens heel veel gewerkt. Zo is over een tijdje natuurlijk ook de Algrabrug 's nachts al dicht. Dus dat wordt ook wel een dingetje om rekening mee te houden. Dus voor dit weekend, ik heb de A12 dus gecheckt. Achter Gouda, dus tussen Reewijk en Moordrecht. Dat is in de richting van Den Haag. Daar wordt aan de weg gewerkt, zijn twee rijstroken afgesloten. En daardoor is de verbindingsweg naar de A20 ook dicht. En dat gaat vanavond om 9 uur in. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Op het spoor zijn ze nog bezig tussen Gouda en Alphen. En dat is vannacht klaar. Yay! Kan je weer gewoon lekker daar met de trein naar Alphen aan de Rijn. En dat is natuurlijk fantastisch. Goed, wij gaan naar Nederlandse muziek. Ja, dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. En we hebben prachtige Nederlandse muziek. We hebben waanzinnige artiesten zoals deze twee. Wat een verhaal het afgelopen jaar. Als je het vanaf nu een jaar terugrekent. Met goed nieuws en slecht nieuws een jaar geleden. Namelijk in verwachting, maar partner ook longkanker. En moet je nu kijken waar ze staan. Ze hebben weer waanzinnige concerten gegeven. En volgens mij zijn ze ook weer bij Concertatie. Het gaat gewoon hartstikke goed met Suzanne en Freek.

Dat was de nieuwe van Kygo samen met Carter Faith. That's When You Know. En we zijn in afwachting in grote spanning van het belletje van Gert van den Berg. Want wij zijn natuurlijk ongelooflijk nieuwsgierig wat er vanmiddag allemaal in de infoshow gaat gebeuren. We hadden 9:30 afgesproken, dus hij kan elk moment hier aan de telefoon hangen. En dan gaan we maar gewoon een mooi liedje draaien. Doorbraak van Teddy Swims. Dat was de eerste kennismaking een paar jaar geleden met deze gigant. In meerdere opzichten. Het fantastische, waanzinnige Lose Control.

0: heerlijk. En het was een mooie opwarmer ook voor hem. Want straks om 11 uur dan staat hij op het podium Megaland van Pinkpop in Landgraaf. Dus hij is zich aan het opmaken voor een prachtige show in Nederland. En aan de telefoon heb ik zowaar Gert van den Berg. Goedemorgen, collega.
1: Goedemorgen, andere collega.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, druk nog met de voorbereidingen voor de infoshow natuurlijk vanmiddag.
1: Uiteraard, ja, daar ben je altijd wel even mee bezig. En het is volgens mij wel weer aardig gelukt, denk ik.
0: Wat kunnen we ongeveer verwachten?
1: Ik bel met Helma Graveland, want het is vandaag Wereld Vluchtelingendag. En er wordt een streetfoodfestival georganiseerd op het Oranjeplein in Schoonhoven. Ik praat met Anouk van der Heuvel van de PEG Berkwoude. Want die organiseren volgende week een tentfeest. We hebben de Chris Keuze van deze week. Ik praat met Emmy van Kaasboerderij Bas uit Oudekerk aan de IJssel over eiendoosjes met teksten erop. Ik praat ook met Kees Verhoog van de Overtuin in Haastrecht over een rondleiding die ze volgende week vrijdag gaan doen. Ik praat ook nog even met Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Ik praat ook met Jan Ooms van Museum De Vrijheid over de hooibouwdag van volgende week. Ik praat ook met organist Bas Koster over een orgelbespeling morgen in de hervormde kerk van Haastrecht. Ik praat ook met Miranda van der Heuvel over het jeugdtheaterschoolgebeuren van Arto Post Laboro. Ik praat ook nog met agrariër Floor de Jong over zijn passie voor weidevogels. Nou, verder hebben we nog wat berichten en nog wat leuke muziek, hoop ik.
0: Nou, als ik dat allemaal zo hoor, dan hoop ik inderdaad dat je ook nog aan muziek toekomt.
1: Ja, meestal wel. Tussendoor zit nog wel eens wat, ja.
0: Het is in ieder geval weer een gevarieerd programma. Wat ik zo knap vind, Gert, is dat jij het voor elkaar krijgt om dus op de vrijdag je eigen show helemaal te vullen met mooie interviews. En vervolgens op de zaterdagochtend voor de Waard op de Kaart weer totaal andere interviews geregeld te hebben. Hoe doe je dat?
1: Ja, zoeken. Maar ja, het is soms de ene keer is wat moeilijker dan de andere keer. En het gaat nou natuurlijk allemaal weer wat minder worden, omdat het er een beetje tegen de vakantietijd aan zit. Maar ja, als ik wat zie, dan maak ik er met mijn telefoon een foto van. En dan en ik kijk alle kranten naar. En de mailbox van RTV Krimpro-Aard en zo. Probeer het een beetje te vullen allemaal.
0: Ja, en die mailbox, daar kunnen mensen ook gebruik van maken natuurlijk, hè?
1: Ja, en dan graag een telefoonnummer erbij zetten. Want dat hebben we bij heel veel clubs en verenigingen. Dan sturen ze een mailtje. En dan kan je alleen maar reageren per mail. En heel vaak worden die mailbussen maar eens in de week of zo, of eens in de twee weken een keer gelezen. Dus dan is het meestal de activiteit alweer voorbij in ze reageren.
0: Dus bij deze een oproep aan alle verenigingen en organisaties die een persbericht of of wat voor bericht dan ook sturen naar onze redactie. Zet daar niet alleen een mailadres, maar zet ook een telefoonnummer erbij. Zodat we inderdaad kunnen nabellen waar het over gaat en kijken wat we er verder allemaal mee nog kunnen doen om het te promoten.
1: Ja, daarom. Dat gaat er een stukje sneller dan via de mail.
0: Nou, Gert, dankjewel. Veel plezier vanmiddag.
1: Ja, dankjewel.
0: Het wordt vast een mooie uitzending. En volgens mij spreken wij elkaar morgen weer.
1: Ja,
0: maar dan andersom.
1: Ja, nee, dat zitten ze in de studio. En jij aan de telefoon.
0: Juist. Ja. Oké, hey, spreken we elkaar morgen weer. Dankjewel en fijne dag verder.
1: Ja, fijne vrijdag. Tot ziens.
0: Doei.
1: Doei.
0: Ja, soms komt dat zo uit. Dan spreken we elkaar ineens het hele weekend door. Goed, ik heb ook altijd... Ja, ik heb bedacht, sinds ik op de vrijdag mag draaien af en toe... dat ik ook een vrijdagplaat ga doen. Nou, de volgende plaat staat nu klaar. En dat is van King George. En dat heet Friday Night. Lijkt me wel toepasselijk.

Dit zijn van die plaatjes die je niet kent totdat je er per ongeluk een keer tegenaan scrolt. Ik wil zeggen lopen, maar je loopt er niet tegenaan, je scrolt er tegenaan. Friday Night van King George. En wat een heerlijk fijn liedje is dat dan eigenlijk. Ja, Gert, die zei het net al. Hij spreekt vanmiddag Helma Graveland in verband met Wereldvluchtelingendag. De officiële datum is morgen. Maar vandaag wordt er dus op de Oranjeplaats in Schoonhoven een foodfestival gehouden in het kader van Wereldvluchtelingendag. Echt eten en drinken uit alle windstreken van de wereld. Prachtig natuurlijk. Ik ben sinds maart verbonden aan Welzijn Krimpenerwaard. En wij mogen er ook zijn. Dus toen er gevraagd werd wie kan er helpen, was ik de eerste die zijn vinger opstak. Ja, vind ik hartstikke leuk. Dus ik ben vanavond ook te vinden op de Oranjeplaats. Is allemaal tussen 5 en 7 uur. Dus stel je avondeten uit tot morgen. En kom lekker langs op de Oranjeplaats om te smikkelen van alles wat er allemaal te vinden is daar. Hartstikke leuk. En ondertussen komt collega Adrie Oudenes binnen met een vers bakje koffie. Die ga ik zo ook weer eens even halen. Maar in het kader van die Vluchtelingendag denk ik, ja, gaan we toch ook wel een liedje doen over vluchtelingen. En Digidex heeft een aantal jaar geleden een indringend liedje gemaakt over Lampedusa.

0: allerliefste. Al ben ik nog zo ver van onze grond.
1: Dit is een verhaal dat moet je eigenlijk gewoon altijd in je achterhoofd hebben als we het hebben over asielopvang. Want de mensen die vluchten doen dat over het algemeen niet voor niks. Er is een reden dat ze hun eigen land ontvluchten. Dat doen ze nooit omdat ze dat willen. Dat is omdat het moet. En andersom, als wij hier zouden moeten vluchten voor oorlog of voor het water dat komt, zijn wij ook blij als wij in een ander land tijdelijke opvang kunnen krijgen om in ieder geval weer even een beetje op adem te komen. Hou dat gewoon eens in gedachten. En draai af en toe nog eens Lampedusa van DigiDex, zodat je weer weet hoe het ook alweer zit. We zijn bijna aan het eind gekomen. We hebben nog wel tijd voor een paar liedjes, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Adrie is hier ook alles aan het installeren. En ja, ik ga gewoon nog wat meer muziek draaien. Dat is toch dat is gewoon leuk. Van Carbon, dat is een Franse artiest die hele leuke liedjes maakt, maar ook mooie liedjes. En ja, goed, de titel denk je misschien aan Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ik dacht ook, oh, zou het een remake zijn van Jacques Brel? Nee, dat is zeker niet het geval. Het is een compleet eigen liedje, maar met die titel.

Nou, ik vind deze ook wel leuk. Die van Jacques Brel is natuurlijk ongeëvenaard. Maar deze Nemekitepa van Carbone is ook best goed te pruimen zo op de vrijdagochtend. En we zijn hier onderling aan het overleggen. Hoe gaan we zometeen snel even switchen? Want ik heb maar één uurtje voorbereid. En ik ben veel meer van de voorbereiding dan dat Adrie dat is. Dus ik vind het lastig om in de improvisatiemodus muziekjes te zoeken en te vinden en aan te zetten. Dus we gaan zometeen wisselen. Maar de laatste twee plaatjes komen in ieder geval nog uit mijn koker. We eindigen zometeen met Butterfly van Crazy Town. Zo'n lekkere 90s plaat. Ja, in de jaren 90 ging de muziek ook werkelijk alle kanten op. Hoewel nu ook wel weer. Van links naar rechts. Ja, dat is tegenwoordig. Hebben mensen gelijk een bepaald liedje in hun hoofd. Maar goed, de jaren 90 en Crazy Town was dan in de alternatieve hoek wel een hele leuke. Maar daarvoor heb ik een nieuwe single van Vrouwkje, die ook weer een prachtig album heeft afgeleverd. Veel samenwerkingen gehad natuurlijk met S10, maar nu helemaal in haar upje weer. Jaar na jaar heet het. Geniet nog even van die laatste twee liedjes. Volgens mij kom ik helemaal uit. Ja hoor, gaat helemaal goed komen. En dan, na tienen, dan gaan we in de duo-presentatie. Jee, ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het hartstikke leuk. En en volgende week mag ik het weer alleen doen. Maar dan heb ik nu weer een beetje kunnen oefenen, zullen we maar zeggen. Geniet straks dus van Crazy Town. Maar nu eerst nog Vrouwkje, jaar na jaar. Dan het nieuws. En dan zijn we weer bij u terug.

0: De programma's van RTV Krimpen de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petro Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
8: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Ja, ja, it takes two. To tango, zeggen ze dan.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Is dat, ja.
0: Hey Ilja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was al even begonnen, hè, man. Ik denk bij mezelf, nou, ik maak van de gelegenheid gebruik om toch eventjes een uurtje te smokkelen. Nee, dan kan jij vast beginnen en dan...
1: Ja, ik ben toch vroeg te veren uit, helemaal goed.
0: Maar de reden dat jij hier nu wel bent, want het was eerst niet de bedoeling, dat was natuurlijk omdat er, ja, het kan gebeuren dat er iets afgesproken wordt wat dan weer net niet doorgaat.
1: Nee,
0: en in dit geval was dat een opname van de tv, hè?
1: Ja, we zijn heel druk met opnames voor de voedselfamilie Krimpende Waard. Dat is een geweldige organisatie die boeren en telers uit de Waard verbindt. En iedereen ook oproept om wat meer lokaal en biologisch te eten.
0: Ja.
1: En wij zijn op tournee, zou je bijna kunnen zeggen, al 2 maanden.
0: Ja.
1: Langs allerlei verschillende boeren en telers.
0: Ja.
1: En we zouden vanochtend dus inderdaad een afspraak hebben in Haastrecht. Maar dat ging door omstandigheden niet door.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dan app ik jou of ik welkom ben in de radiostudio.
0: Ja, want de originele afspraak, want ja, we zitten in een plan B-situatie, zeg maar.
1: Ja,
0: en vanwege dus onze nieuwe aanwinst die een paar maanden zo weg is, gewoon ertussenuit.
1: Ja,
0: dus
1: dan moesten we even regelmatig op de hoogte houden.
0: Ja, en dan moesten we eventjes schakelen. En dus, ja, goed. Dus als jij tijd had op vrijdag, dan zou jij op vrijdag komen. En andere gaten zou ik dan weer vullen.
1: Ja.
0: Houd dus wel in dat ik dan met 3 keer per week zit. Dus dat, nou ja, goed. Hè, prima.
1: Ja, maar het is niet elke week. En dat is denk ik al heel fijn.
0: Volgende week heb ik vrijdag vrij, hè? Toch?
1: Volgende week heb je vrij en die week daarna heb je vrij.
0: Oeh.
1: Ja, echt, hè?
0: Geweldig. Zullen we er eens een draaien? Was Script. En de Script die heeft een nieuwe...

0: Zou zomaar over voetballen kunnen gaan. Nou ja, dat komt er goed
1: uit. Zou het in deze tijd?
0: The Man in the Arena. Dus nou ja, oké. Dat was de laatste verschenen van de formatie The Script. Je weet wel, superheroes en zo.
1: Ja.
0: Goed, we gaan het eens even hebben over het woord wat volgende week wel een heel belangrijk woord zal moeten worden. En dat is stikstof. Het is,
1: Ligt weer een nieuw plan.
0: Ja. En er is ook bewust of onbewust, ik denk met voorbedachte raden, gelekt. In dit geval. Er zijn weer nogal wat gegevens boven tafel gekomen die dus aanstaande vrijdag, dus precies over een week, dus naar voren moeten komen vanuit de Rijksoverheid, vanuit het ministerie van het erover gaat. Maar het is wel zo dat er één punt om uit te lichten, dat is toch wel de cirkel om natuurgebieden. Het is namelijk zo dat men voornemens is als idee. Dat moet nog denk ik wel uitgediscussieerd worden en ik denk dat dat al best wel een discussie zal worden. Om een groot natuurgebied zou dan een kilometer afstand en daar een ring omheen. Dus een neutrale zone moeten komen.
1: Dat is best een eind, hè?
0: Dat is een heel eind. Ja. Dat treft dus een hele hoop boerenbedrijven. Maar de kleine natuurgebieden, misschien zijn de kleine natuurgebieden te vinden in het Groene Hart, die hebben altijd nog te maken met een cirkel van 500 meter. Dus dat is een halve kilometer. Dat treft dan ook wel weer een aantal boerenbedrijven. En hoe dat dan precies zit, weet ik niet. Maar mijn vraag is gewoon, wat is nou eigenlijk een klein natuurgebied en wat is nou eigenlijk een groot natuurgebied? Kijk, een groot natuurgebied, de Veluwe, de Peel.
1: Ja, dat snap ik wel. Hier de Natura 2000 gebieden.
0: Precies.
1: Ja, is dat groot of is dat klein?
0: Ja, precies.
1: Dat en welke is wel belangrijk.
0: Welke status wordt daarvoor aangenomen en wat is dan dus het gevolg daarvan?
1: Ja.
0: Eén ding is wel zeker dat dus alle partijen, ook de agrarische sector, die is er wel van overtuigd dat er wel wat moet gaan gebeuren. Want ja,
1: volgens mij zijn we inmiddels wel zo ver inderdaad. Dat je kan wel op je achterste benen blijven staan met je hakken in het zand, maar dan gebeurt er nooit meer iets. Dan zit Nederland volledig op slot met allerlei andere crisis weer tot gevolg.
0: Ja.
1: Dus volgens mij is iedereen er nu wel van overtuigd dat er iets moet gebeuren en is men ook wel iets welwillender om mee te praten.
0: Ja.
1: Maar er zullen ongetwijfeld rode lijnen zijn waar bepaalde organisaties of branches niet overheen willen.
0: Nee, precies. En één groot punt blijft, en misschien wordt dat volgende week vrijdag wel voor een deel opgelost, maar de onzekerheid voor de toekomst.
1: Ja.
0: Voor het voortbestaan van boerenbedrijven en met name ook die jonge agrariërs die dus wat willen, maar niet kunnen. Omdat ze onzekerheid voor zich hebben.
1: Je wil weer een blik op de toekomst. Je wil weer zien dat je ergens naartoe kan werken.
0: Ja.
1: En dat is gewoon hartstikke spannend. En ja, nog 7 nachtjes slapen dus.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: We hebben te maken tegenwoordig met een muzikale AI. Oftewel.
1: Ik wil er niet aan.
0: Maar dit klinkt toch eigenlijk best wel goed wat ik nu laat horen. Het is een hele bekende. Het is een hele bekende die ik al van de week al een paar keer gedraaid heb. Maar het is een oude gouden. The Beautiful Sunday van Daniel Boone.
1: Yeah.
0: Maar dan anders.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: Nou, vooruit dan.

0: dat komt er mooi uit. Want aanstaande zondag is er ook nog geen vaderdag. Hè? Dus dat is wel mooi.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja, ja. Nou, niet vergeten, Ilja. Ja. Ik bedoel,
1: nee, nee, ja, nee.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Oké, prima. Binnenkort kunnen we een heistelling verwachten langs de N210. Want vrijwel zeker komt die dan uiteindelijk. Het discussiepunt van 5, 6, misschien wel 10 jaar. Namelijk de vestiging van een nieuwe McDonald's.
1: Ik vind een restaurant op die plek vind ik fantastisch.
0: Ja, die was er ook.
1: Ik vond het heel erg jammer dat de Brekade er inderdaad mee stopte.
0: Ja.
1: Maar een McDonald's.
0: Ja.
1: Ja goed, meningen zijn verdeeld.
0: Precies.
1: En gemeente Krimpen aan de IJssel heeft groen licht gegeven. Dus,
0: Niet helemaal. Nee, het moet nog in de gemeenteraad. Maar de commissie die heeft al besloten. En de denkrichting gaat wel de kant op van groen licht. Dat is wel het...
1: Gaat de gemeenteraad Krimpen aan de IJssel ook zorg dragen voor afvalruimen en zo?
0: Ja, daar wordt inderdaad een afspraak er is een afspraak over gemaakt. Er komt vast personeel van de McDonald's die dat in de gaten gaat houden. Op dagelijkse basis. En er waren bezwaren omtrent de verkeersafwikkeling en de fietsveiligheid en dat soort zaken.
1: Dat
0: is onderzocht en daar is ook niet een overwegend bezwaar uitgekomen. Dus dat is dus die klachten die er waren en de inspraak die is ook dus nogal heftig geweest.
1: Ja.
0: Die zijn allemaal toch wel bekeken en daar is wat mee gedaan indien mogelijk en zo en zover mogelijk. Nou ja, goed, we zullen het zien. Dus de heistelling die komt er, denk ik.
1: Ik geloof dat het volgende week donderdag inderdaad in de raad komt, hè? De 25e.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat is trouwens wel een speciale datum, maar daar gaan we straks wel even over hebben. Want ook hier in de gemeente Krimpen en Waard is op 25 juni nog wel het een en ander.

0: Dat was eerst een kennismaking met de nieuwste van Antoon en zo. Dus, hè?
1: Ja, die was ineens klaar.
0: Ja, zo gaat dat dan.
1: We hadden hem allebei niet verwacht. Het was echt zo,
0: ja, we waren nog even lekker bezig met allerlei andere zaken. Maar 25 juni, een belangrijke datum in de geschiedenis van de gemeente Krimpenerwaard. Want dan is de overdracht van de oude naar de nieuwe situatie in zaken de burgemeester en wethouders situatie.
1: Ja, de burgemeester blijft, gelukkig.
0: Ja.
1: twee wethouders blijven ook.
0: Ja.
1: Maar voor de rest verandert er inderdaad best wel het een en ander.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Dus, en dat is inderdaad dan in een bijzondere raadsvergadering wordt dat allemaal geregeld volgende week. En wie worden dan de nieuwe wethouders? Ik had in het eerste uur al aandacht besteed aan het afscheid van Pascal van der Herk, Wiesje Pannenkoek en Ria Boeren. Die een prachtige onderscheiding heeft gekregen voor al haar werk wat ze gedaan heeft.
0: Ja,
1: nieuwe wethouders. Want Irma Bultman blijft wethouder. Blijft ook eigenlijk op dezelfde portefeuille zo'n beetje zitten. Jeugd en WMO, preventie, gezondheid, sport, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen en subsidiebeleid. Leo Bart, die blijft ook aan. En dat is denk ik voor beide ook heel erg fijn dat ze kunnen doorbouwen wat ze 4 jaar geleden gestart zijn. Maar nieuw in het college, Jeffrey Groen wordt wethouder. Voor openbare ruimte, dienstverlening en bedrijfsvoering, mobiliteit en participatie. Sandro Kovacic, die wordt ook wethouder. En die komt op het stukje bestaanszekerheid, armoede en schulden. Werk en inkomen, duurzaamheid en milieu en natuur en recreatie. En dan hebben we ook nog een tweede wethouder namens Leefbaar. En dat is Dick van Sluis. En hij gaat straks over ruimteontwikkeling en wonen. Vergunningverlening, gebiedsontwikkeling, vluchtelingen en het toekomstperspectief. Krimpenerwaard.
0: Ja, dat is wel een beetje een nieuwe situatie, want dat is iemand van letterlijk van buitenaf, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dan ben ik heel benieuwd hoe dan de regels zijn. Want ik weet dat een burgemeester geacht wordt te wonen in de gemeente waar hij werkt.
0: Ja.
1: Hoe zit dat eigenlijk met wethouders?
0: Ja, ik denk dat daar de gemeenteraad over mag stemmen en mag bepalen of dat een gedoog of een situatie gaat zijn die dus wel geaccepteerd wordt. Huidige situatie, dus ik weet niet waar die woont, in Rotterdam volgens mij. Hè?
1: Ik durf het niet te zeggen, ik heb het niet nagezocht.
0: Nou, hij bemoeide zich in destijds met de Rotterdamse politiek. Dus nou, ik mag aannemen dat hij dan... Hè, maar het hoeft niet inderdaad
1: zo te zijn. In ieder geval bestuurlijke ervaring is er ingekocht tussen aanhalingstekens. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn, want zowel voor Jeffrey Groen als voor Sandro Kovacic is het een volledig nieuw métier, nieuw vakgebied om als wethouder aan de slag te gaan en niet als raadslid. En dat wordt toch wel even anders, denk ik. Je gaat toch dingen anders aanvliegen.
0: En er liggen ook nog wel een aantal uitdagingen, mag ik wel stellen.
1: Zeker. Ze hebben er allemaal zin in ieder geval.
0: Ja.
1: Dus,
0: Goed om dat te volgen en in de gaten te houden. En daar zijn wij dan weer voor. RTW Krimpenerwaard, toch?
1: Volgende week meer nieuws.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja hoor. Ja.
2: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.

0: Zo is het. Wel in met Stay With Me tot 12 uur. Dat komt er mooi uit.
1: Ja, nee, we blijven tot 12. Ja. En even gecheckt, geen AI, een Noorse band.
0: Een hele fantastische muziek uit het koude Noorden. Oh, yeah. Geweldig, yeah, lekker. Goed. Zeg, jij had een idee. We stappen op bij Kapelse Brug, ja. Metro.
1: En dan de metro naar Roon.
0: Ja. En dan?
1: En dan is dat een groene halte tegenwoordig. Yeah. En dat betekent dat daar, dat het startpunt is van 6 verschillende wandelroutes. Dat je dus zo de natuur in wandelt bij Roon. Kijk, het is daar prachtig. Dat weet iedereen, maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Ja, maar ik weet het ook.
1: Het is ten zuiden van Rotterdam is het echt heel erg mooi.
0: Zeker.
1: En de gebiedsdienst Rotterdam, maar ook Rotterdam de Boer op. Dat is een speciale organisatie. Samen met Zuid-Hollands Landschap zijn ze bezig om aan de randen van Rotterdam groene haltes te realiseren. Zodat je makkelijk eigenlijk vanuit het OV de natuur instapt. In 2024 is er bij Rode Reis al zo'n halte geopend. En nu dus ook bij Roon. Mm-hmm. En wandelingen die variëren van 7,5 kilometer tot 20 kilometer. Dus je kan echt wel flink de pas erin zetten daar. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is makkelijk. Het scheelt parkeren. En wat ook mooi is dat ze rondom het metrostation ook allerlei informatie hebben geplaatst over flora en fauna die je daar kan vinden. De bever bijvoorbeeld in de Roonse Grienden.
0: Ja.
1: Ja, die zit daar echt. En ook de bosuil die kan gespot worden. Dus dat is hartstikke mooi. Dus met de metro inderdaad rijden naar Kapelse Brug met de auto of met de fiets of met de bus. Zolang het nog kan.
0: Ja.
1: Daar dus in Roon kan je lekker gaan wandelen. En wat nog in de planning ligt om ook te ontwikkelen tot groene halte. Dat is metrostation Romeinshof. En dat is bij de Rottemeren. En ook de bushalte Dillenburg-Singel in Vlaardingen. En dan kan je zo Midden-Delfland in wandelen. En al deze informatie vind je op de website van het Zuid-Hollands Landschap. ZHL.nl kan je het allemaal rustig nalezen. Mm-hmm. En kijken wat voor routes daar dan precies lopen. Ja,
0: gemak dient de mens.
1: Ja, nou, ik vind het geweldig.
0: Ik ook. Het is helemaal mooi.
1: Ja.
0: Gaan we zeker een paar keer doen. Want dat is toch wel een hele mooie tijdsbesteding, dacht ik zo. Hè?
1: Zeker
0: wel.
1: Zeker, de paden op.
0: We hebben hier een glaasje mooie zomerwijn. Wat drink jij altijd? Rood of wit?
1: Nou, nu even nog koffie.
0: Oh ja, is goed.
1: Oké.

0: Ja.
1: Ja, om nog even terug te komen op jouw vraag, wat ik drink.
0: Ja, wat jij drinkt.
1: Ik drink zomers het liefst rosé.
0: Ja, oh lekker.
1: En af en toe, en in de winter dan vooral rood. Witte wijn drink ik bijna niet, daar ben ik heel kritisch in. Maar goed, als je een goede in de aanbieding hebt, dan ben ik bereid om te proeven.
0: Ja, goed. Prima.
1: Maar rosé, heerlijk nu.
0: Ja, zomers, hè, goed.
1: Ja,
0: nu we het toch over de zomer hebben. Het drinkwatergebruik, dat gaat natuurlijk met deze zomerse periodes dus stijf omhoog.
1: Ja,
0: gaat iets harder
1: zeker.
0: En zo. Maar dat is gelijk ook een punt van zorg voor Oase. Want Oase die zorgt voor het drinkwater hier in de streek. En nogal verder buiten ook. En die verwachten voor in de toekomst nogal wat extra water te moeten leveren. Vanwege de enorme bouwprojecten die erop staan. Bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn is een hele grote. En dan gaat het over, ik dacht iets van meer dan 1000 woningen. En in Gouda, daar is natuurlijk ook een hele grote wijk bijgekomen. Westergouda.
1: Ja,
0: en dan hoeven we nog niet eens te praten over de minimale aanwas hier in de Krimperwaard. Want dan gaat het over een paar honderd woningen. Dus dat is vergeleken bij die grote plannen. Dus eigenlijk minder, maar wel belangrijk natuurlijk. Maar Oase moet eraan voldoen. En die hebben dus besloten om dus te gaan zoeken naar extra gebieden om water om te pompen. Dat is gelukt. Alleen, wat nu? Want de gemeente Krimperwaard die weet nu al dat er geen vergunning aangegeven kan worden. En dan praten we over de locatie die ze hebben gevonden in de Krimperwaard. Dat is bij Polder de Hoek.
1: Midden in het natuurgebied.
0: Ja, precies. Ja. En dat natuurgebied zou dan aangetast kunnen worden. Wetenschappelijk is dat misschien nog wel een vraagteken. Maar goed, er zijn aannames. En dus die vergunning, dat zou onmogelijk zijn. Dus dan denk ik bij mezelf, als je gaat zoeken en je gaat in overleg, want ook met het zoeken is dus de gemeente Krimperwaard betrokken geweest. En denk ik bij mezelf, hou maar op met zoeken, want je krijgt toch geen vergunning. Ik bedoel, dat zit ergens...
1: Dat zijn echt hele lastige dingen.
0: Ja.
1: Alternatieven zijn er natuurlijk wel. Toevallig, vorige week woensdag ben ik op werkbezoek geweest vanuit Welzijn.
0: Ja.
1: Samen met Qua Wonen zijn we bij een aantal woongroepen in Nijmegen geweest.
0: Ja.
1: All places.
0: Ja.
1: Maar daar is een woongroep en die gebruiken dus ook regenwater.
0: Ja.
1: Dat vangen ze op en dat wordt gefilterd via een systeem met riet, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gebruiken ze voor de wasmachines bijvoorbeeld.
0: En het toilet waarschijnlijk.
1: En het toilet wordt ook met regenwater doorgespoeld.
0: Ja.
1: Het afvalwater vanuit de douchen en dat soort dingen wordt opgevangen en ook weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Dus het is een heel circulair systeem. En door regenwater in te zetten, kijk, we krijgen toch veel te veel regen in korte tijd. Dus als je dat opvangt of weet op te vangen en weet te filteren en weer kan inzetten voor bijvoorbeeld je was en inderdaad je wc. Ja, dat scheelt enorm in het drinkwatergebruik.
0: Ja, en dat moet dan, in nieuwbouw kan dat, want dan kan dat gelijk toegepast worden in zaken extra leidingen en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel het verhaal. Ja. Maar als ik het goed herinner, dan moet ik even heel diep graven in mijn herinnering, hoor, dat er in Stolwijk is er ook al een soort project van misschien wel 20 jaar geleden hebben ze ook 5 of 6 huizen in die richting. Dus ik weet niet wat daarvan terechtgekomen is en wat daar het rendement van is. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk om dat te weten.
1: Ja, nou ja, wat die woongroep zei is dat hun drinkwaterverbruik met bijna 50% is verminderd.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dus dat is best veel.
0: Ja. Maar wij kunnen daarover in gesprek trouwens. Dat duurt nog eventjes, dus dat is voor in de agenda. Woensdag de 8e oktober in Zalencentrum De Waard.
1: Ik zet het vast in de agenda.
0: Ja, dat is na de vakantie dus. In Zalencentrum De Waard, dan kan daar van gedachten gewisseld worden. En middels een informatieavond die dus georganiseerd is door de waterorganisatie Oase. En dat is dus over de nieuwe drinkwaterwinning. Dus dan wordt het alsnog eventjes actueel. Dus we houden dat ook weer in de gaten.
1: We zetten hem in de agenda.
0: We zetten hem in de agenda. Zo is het. We hebben hier Stevie Nicks. Dat is niet niks. Dat is gewoon een mooie zangeres die zich wel met allerlei andere bands ook heeft bemoeid. Maar ook solo is gegaan. En een van de nummers hebben wij hier. Stand Back.
1: Heerlijk.

0: We blijven nog even bij het water.
1: Ja, zeker.
0: Tenminste, jij zegt net, ik heb nog iets over water.
1: Ja, absoluut, want dat is ook wel belangrijk. Want het OGM-raadschap Schieland Krimpende Waad... die gaat aan de gang met een nieuw waterbeheersprogramma... voor de jaren 2028-2033. Dat duurt nog even, zou je denken.
0: Ja, dat duurt nog even.
1: Maar het is niet niks wat er staat te gebeuren... omdat het heeft alles te maken met het beheer... en het bijhouden, schoonhouden en op allerlei vlak. Dus zeg maar rustig, een klimaatbewaking, zo kan je het wel zeggen. Het is een grote uitdaging voor nu en voor later... want dat waterbeheersprogramma bepaalt hoe men als waterschap... bijdrage kan leveren aan een veilige, gezonde... en toekomstig bestendige leefomgeving. Dus alom heel belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, hoe beschermen we trouwens de regio tegen extreme regenbuien? En hoe gaan we om met langdurige droogte? Dat zijn dus die tegenstellingen die we dus na verwachting meer meegemaken.
0: Ja, ja.
1: En hoe houden we dan onze dijken sterk en betrouwbaar? Want een droge dijk is ook geen goede dijk. Ik bedoel, zo is het ook weer. En dat wordt ook bewaakt en alles.
0: Denk maar aan een droge spons. Hoeveel water neemt een droge spons wel niet op?
1: Precies. En volgende generaties die moeten dus ook veilig kunnen wonen en werken. Dat is dus wel een dingetje. Dus er zijn dus meepraatbijeenkomsten, zeg maar. Informatiebijeenkomsten. En daar wordt gehoor aan gegeven op aanstaande maandag. Want dan is het al de 22e. En dan is het in Amazitia, in Lekkerkerk, is de eerste in de reeks. Want men gaat naar Zevenhuizen, Rotterdam, Lekkerkerk, nog een keertje en Zevenhuizen. Kortom, het hele gebied van het Hoogheemraadschap wordt dus op die manier bestreken. En men gaat dan in gesprek over de wateropgave in de regio. Er is tekst en uitleg. Er wordt dus dan via een speciale formule dus overleg gepleegd. En er worden dus notities gemaakt. Dat zijn van die tafels die her en der zo moeten staan met groepen erbij. Ja. Dus als je belangstelling hebt, dan kan je dus voor een van die bijeenkomsten dus wel eventjes jezelf aanmelden. Dat is wel belangrijk. En er is op de website van het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waad over dat onderwerp is er dus aan de onderkant dus de mogelijkheid om dus je aan te melden via dus dat formulier. Via de digitale snelweg.
0: Helemaal goed. Nou. En denk en praat vooral mee, want het is voor onze eigen toekomst en de toekomst natuurlijk van onze kinderen en kleinkinderen. We willen hier met z'n allen zo lang mogelijk blijven wonen. Ook al weten we dat we onder de zeespiegel leven. Ik heb één aflevering gezien van dat nieuwe tv-programma over als het water wel zou komen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ben gestopt.
1: Ja, beetje.
0: Ik heb mij als een struisvogel ingegraven.
1: Ja, precies. Wat willen we gaan doen? Ja, Pater Moes Groen. Ja, dit is voor jou wel bekend natuurlijk.
0: Ja, zeker.

0: Mooi.
1: Bijna zomer.
0: Nou ja.
1: En nog 348 dagen. Ja. Dan gaan we weer de berg op.
0: Ja, precies. Ja, want dan zal Pater Moeskroen er ook wel weer bij zijn.
1: Ze zijn er altijd bij. Niet alleen om op te treden, maar ook fietsen en wandelen ze zelf mee.
0: Ja.
1: Dus ik kwam ze op de terugweg van Alpe d'Huez. Op de zaterdag kwam ik ze tegen in een, langs de snelweg, zeg maar, op een parkeerplaats. Tenminste, binnen waren ze een broodje aan het eten. Ja. Ze zagen er heel moe, maar wel voldaan uit.
0: Dat, kijk eens aan.
1: Eerst natuurlijk ook presteren, maar dan de vrijdagavond, feestavond, dan wordt het laat.
0: Ja, dat is meestal. Ja,
1: maar het zijn leuke gasten.
0: Geheel volgens de lijn der verwachtingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Jij had wat over fietsen, geloof ik, dat je zei.
1: Want als je gisteren in Krimp aan de IJssel hebt rondgereden, dan ben je misschien wel heel veel kinderen met gele hesjes tegengekomen.
0: Ja, ik heb ze gezien.
1: Jij hebt ze gezien?
0: Ja, want ik was met het busje van de dagbesteding in Krimp aan de IJssel.
1: Ja, dan zie je ze inderdaad.
0: Ja,
1: ja, de fietsexamens die zijn weer geweest. Veilig Verkeer Nederland organiseert die door het hele land. Lang niet alle scholen doen mee, maar in Krimp aan de IJssel dus wel. 300 kinderen die mochten meedoen aan het examen. En waar wordt er dan op gelet? Natuurlijk eerst of de fiets in orde is. Zijn de banden op spanning? Doet je verlichting het? Dat is ook belangrijk. Heb je een bel? Dat klinkt heel stom, maar een bel is dus verplicht op je fiets. En als de fiets goed is, dan mag je de route gaan fietsen. Dan wordt er gekeken hoe je je gedraagt in het verkeer. Voorrang verlenen, richting aangeven, goed kijken en veilig omgaan met andere verkeersdeelnemers. En op kritische punten in de route stonden controleurs, zoals bij listige kruisingen. Want ja, op zo'n kruispunt dan is het best wel even ingewikkeld. En het zijn natuurlijk basisregels, maar je moet ze kennen en je moet ze kunnen uitvoeren, want anders gaat het mis.
0: Helemaal mis. Ja.
1: Nou, van de 300 kinderen hebben er 297 hun diploma gekregen. 2 konden niet meedoen omdat ze ziek waren. En 1, daar werd de fiets afgekeurd. Want dat was een fatbike met gashendel. Ah. Ja, dat mag niet.
0: Nee.
1: Dat is geen fiets meer.
0: Nee, dat is geen fiets meer. Dat klopt.
1: En, verder, helmplicht. Daar wordt natuurlijk over gesproken. Ook voor fietsers. Ook voor, zeker voor fatbikes. Maar ook fietshelm als je gewoon fietst. Veilig Verkeer Nederland ziet niet zoveel in een verplichting voor kinderen, maar wil het wel stimuleren. En ook gisteren was wel te zien dat sommige kinderen al veiligheid voorop hebben staan en dus met een helm op gefietst hebben.
0: Kijk eens aan. Dus elke stap is winst in die richting. Ik kijk hier eens naar achteren en er zijn ook al een hele verzameling fietsen van de leerlingen van onze basisschool.
1: Het zou in Bergambacht ook helemaal niet verkeerd zijn als er een fietsexamen is, want het is hier
0: gebeurd. Is gebeurd.
1: Ja, is dat hier ook
0: 2
1: gebeurd?
0: Weken geleden. Want dat was op een dinsdag, want Eswin was toen niet in de gelegenheid om hier te komen. Dus hij liet weten dat hij dus voor de begeleiding was.
1: Ook hier in Bergambacht is heel belangrijk, omdat die N210 eigenlijk dwars door het dorp rijdt natuurlijk. Loopt licht.
0: Ja. Dat dus.
1: Het is gewoon goed. En dan maar hopen dat ze de regeltjes een beetje in hun hoofd houden.
0: Dat wil ik dan meestal wel eens zien.
1: Ik ook.

0: after dark. Formatie Winter Home. Nou ja, het is geen winter, maar de naam van de band. Ja, het is niet anders, maar zigzag, oftewel Take Me Out. Take Me Out of This Hour, zeggen we dan. Want het is tijd voor de uurwissel.
1: Zoals het hier altijd gaat, het uur is weer omgevlogen.
0: Zo is het.
1: Dus we gaan ons even opmaken voor het nieuws en wat boodschapjes.
0: Ja. En dan, wat is er te doen in de buurt? Want er is van alles te doen in de buurt.
1: Er is heel veel te
0: weekend.
1: Doen. Jazeker. Ja. En dan hebben we het niet alleen over voetbal.
0: Nee, zeker,
1: zeker
0: niet. Nee. Maar dat hoort er ook wel bij natuurlijk.
1: Het hoort er wel bij. Dus een klein beetje voetbal,
0: ja.
1: Veel muziek
0: ja.
1: En allerlei andere uittips.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen Krimpender Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Ja, wie was de zanger het ook alweer van dit nummer? Dat zou een goede pubquizvraag kunnen zijn.
1: Dat is een hele goede pubquizvraag. Ja. Ik heb hem niet hier voor mij staan. Ik weet het ook niet.
0: Owen Powell.
1: Owen Powell.
0: Owen Powell, ja.
1: Oh, ja, wel een ojaatje inderdaad. Ja.
0: Welkom luisteraars voor het derde en laatste uur op deze speciale vrijdag. Want dat is het voor RTV Krimpraat toch wel. De duo-presentatie op vrijdag. Dat
1: leuk,
0: is
1: hè?
0: Tijd geleden dat dat gebeurd is
1: nou,
0: trouwens.
1: Nou ja, zeker. Heel
0: maar goed, ja, dat gezegd hebbende kunnen wij dus constateren dat er nogal wat te doen is dit weekend. Hè? Ja.
1: Ja, en niet alleen hier hè.
0: Nee,
1: precies. Want zojuist is Pinkpop ook van start gegaan in Landgraaf.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ik weet niet hoeveelste editie het precies is, maar de zoveelste zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja, de deuren zijn open gegaan en vanaf vanmiddag dan gaan de grote podia ook zeker gevuld worden met prachtige artiesten. Natasha Bedingfield bijvoorbeeld of Kingfisher. En in het eerste uur draaide ik Teddy Swims en ik zei die is om 11:00 aan de beurt. Nee hoor, vanavond om 19:15 dan staat hij op het zuidelijke podium van Pinkpop te shinen.
0: Ja, en dat allemaal op het allerwarmste stukje van Nederland. Nederland, dat is natuurlijk ook
1: dat,
0: wel
1: dat is het sowieso al en dat is het nu helemaal. Dus ook daar is ongetwijfeld een hitteplan. En staan er misschien wel van die mooie vernevelaars waar je af en toe onderdoor kan lopen.
0: Ja, ja, ja,
1: het wordt een warm, maar fantastisch weekend, denk ik, daar in Landgraaf.
0: Ja, ik denk het ook. Maar we hebben hier ook nog wel wat verrapstukken. Ik zal er eentje alvast... je kan in een bibliotheek terecht.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat kan je natuurlijk altijd.
0: Maar... Ja, maar speciaal. En ja, dat is dan een bibliotheek die nog niet eens een bibliotheek is. Want het is morgen ook de dag van de bouw. En op het Doelenplein in Schoonhoven, daar wordt dus een onderkomen voor de bibliotheek gerealiseerd. En dat is in een oud gebouw van 18 zoveel. Dat was vroeger een kazernegebouw.
1: Klopt.
0: Ja, vroeger was Schoonhoven natuurlijk een legerplaats. En in dat gebouw kan je dus een kijkje nemen. En dat kan vanaf... Volgens mij vanaf 11 tot 1 uur. Nee, van 10
1: van
0: tot 10 1 uur
1: tot
0: zelfs.
1: 1, ja.
0: Ja, kan je daar terecht om dat eens eventjes te gaan bekijken. Dus, het is daar hopelijk best wel cool. Want in een gebouw met een beetje... Ja. Maar de airco zal dat nog niet doen, denk ik. Want
1: nee,
0: het is nog niet klaar, hè?
1: Ik ben zelf inderdaad ook heel nieuwsgierig. Echt wel even kijken of het in de agenda past om daar morgen langs te gaan. Ik ben zelf natuurlijk bibliotheekfreak eerste klas.
0: Ja.
1: En ze hebben nu een mooie oplossing hoor, in Schoonhoven... met de sporthal waar ze nu tijdelijk zitten. Maar dit in het centrum, dat is natuurlijk ook wel heel erg gaaf.
0: Dus, ja, en een mooie bestemming voor een mooi gebouw... wat daar
1: absoluut
0: bij Schoonhoven past.
1: Dus morgen van 10 tot 1 kan je daar lekker gaan rondkijken.
0: Ja, de dag van de bouw dus. Wat is er aan de hand?
1: Ja.
0: Ik denk, waar blijven ze? Beetje lui, last van de weer, warm.

0: Ja, dat is dan jouw probleem. Ik bedoel...
1: Nee, ik sta echt te verzinnen, want ik kan natuurlijk niet zien wat jij draait.
0: Nee, dat is een verrassing voor jou, ja.
1: Was dit Charlie Puth?
0: Nee, het lijkt er wel op, ja, inderdaad. Hij is alweer weg, hij is alweer weg.
1: Oh.
0: Hij is met BZ Till of zo, dat het, als ik het goed heb onthouden.
1: Nou ja, maakt niet uit.
0: Zullen we het eens over voetbal hebben?
1: Laten we het even over voetbal hebben. Ja, er zijn mensen die daar echt, die halen nachten door nu volgens mij om alles maar te zien.
0: Ja.
1: Het kan ook, want het is wel allemaal zodanig gepland dat er geen wedstrijden tegelijk zijn. Dat is straks natuurlijk de derde ronde is dat anders, want dan spelen de teams in eenzelfde pool wel allemaal tegelijk. Dat is traditie, zullen we maar zeggen. En ja, vannacht Canada vierde feest, maar rouwde ook. Want Canada won met 6-0 van Qatar. Maar heeft ook een speler geblesseerd uitzien vallen. Een rode kaart was er voor de Qatarese speler die hem onderuit schopte. En ja, Kone die brak zijn been. Ah. En dat is natuurlijk heel naar. Dan herstel je ook niet meer dit toernooi, zullen we maar zeggen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel jammer. Verder won Mexico ook de tweede wedstrijd in Pool A. En daarmee heeft Mexico zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Dus dat is ook hartstikke goed nieuws. Het is een heel lang toernooi, hè? Want we zijn vorige week al begonnen. En we hebben 19 juli hebben we de finale pas. Er doen natuurlijk 48 landen mee. 12 pools. Ja, dat moet je toch allemaal wel afgewerkt zien te krijgen in een bepaalde tijd. Dat is best ingewikkeld. En ja, wat gaan we dan de komende dagen, of de komende 24 uur, 36 uur, zien? Vanavond Verenigde Staten tegen Australië. Dan om 12 uur vannacht Nederlandse tijd. Schotland-Marokko, dat zou een leuke, interessante wedstrijd kunnen worden.
0: Ja.
1: Om 2:30 vannacht Brazilië tegen Haiti. Op papier twee vingers in de neus voor Brazilië, gok ik zo'n beetje. Maar je weet het nooit. En dan hebben we om 5:00 ochtends Turkije, Paraguay. En dan morgen natuurlijk om 7:00. Ja, dan zijn we allemaal weer in het oranje gehuld.
0: Ja.
1: Dan speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
0: Ja.
1: Die vorig weekend natuurlijk de wedstrijd, hun wedstrijd won.
0: Ja, nogal.
1: Ja. Daar waar Nederland het liet liggen natuurlijk een stukje tegen Japan.
0: Ja.
1: Dus ja, benieuwd. En er kan overal in de Krimpende Waard, overal Nederland, kan er natuurlijk gekeken worden.
0: Ja.
1: Zo ook bijvoorbeeld in Amicitia Lekkerkerk. Die heeft een heel arrangement omheen gemaakt. Vanaf 4:00 middags ben je daar al welkom.
0: Ja.
1: Is niet gratis, want er wordt voor van alles gezorgd, inclusief eten. Dus dan kan je op een heel groot scherm kan je de wedstrijd meekijken.
0: En de verwachtingen voor die wedstrijd om 7:00... die is voorzien van een hoopvol, maar ook een verwachting met gemengde gevoelens, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nou ja, wil je weten hoe Ronald Koeman erover denkt, dan moet je vannacht om 14:15 kijken, want dan geeft hij een persconferentie.
0: Oh, is dat? Oh, ja.
1: Ja.
0: Dat is op een mooie tijd.
1: Zet je lekker.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Nou, laat Leo maar niet in zijn hempje staan dan. Ik bedoel,
1: nee.

0: Ja.
1: Ja.
0: En daar is maar te hopen dat inderdaad de leeuw zijn sloffen uittrekt. En in plaats van de sloffen de voetbalschoenen maar aantrekt.
1: Nee, klopt,
0: toch?
1: Inderdaad. En mocht het allemaal een beetje goed uitpakken en overleeft Nederland deze poolfase, dan zijn ze op maandag of op dinsdag 29, dan wel 30 juni aan de beurt. Als ze eerste of tweede worden. Worden ze derde in de pool, ja, dan zou zomaar Mexico de tegenstander kunnen zijn die zich dus al geplaatst heeft.
0: Ja, het is wat allemaal.
1: Je weet het nog niet.
0: Goed.
1: Nee, we gaan het meemaken.
0: Surfrock.
1: Ja.
0: Ah, strakjes al.
1: Ja.
0: Strakjes al.
1: Ik vermoed dat jij er een grote van het weekend wel aanwezig bent.
0: Ja, ja, ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Dat, ja, precies. Want het is namelijk zo dat het moet absoluut gekoesterd worden, want het is een gratis toegankelijk festival. En het is uniek in zijn soort. Dat mogen we rustig stellen. En dat binnen de grenzen tussen Leekijzer en Vlist, dat is toch wel een heel bijzonder gebeurde. Elke keer weer.
1: Ja.
0: Er zit trouwens een mooi verhaal aan vast, Ilja. Daar kan ik je nog wel eentje in vertellen. Ik heb het al één keer verteld, maar het is, ik vind het zo mooi. Een van de bandleden van Smokey Attic is overleden, hè? Barend. Ja. Maar Barend, die was vroeger betrokken bij de organisatie van de eerdere versies van Surfrock. En nu, die band is dus eigenlijk opgeheven. Smokey Attic. Maar ik zag dus dat ze dus wel op de lijst stonden voor zaterdag de 20e juni.
1: Ja,
0: voor 8:45. Ik denk bij mezelf. Dus ik was ergens bij een muziekuitvoering en daar kwam ik de zangeres tegen van de vroegere Smokey Attic. En ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Nou, ik hoefde niet eens een vraag te stellen. Ja, we gaan spelen op Surfrock. Hoe zit dat? Nou, het is namelijk zo dat we gaan even stilstaan in een soortement memory voor Barend. Maar we hebben dus alweer een paar keer geoefend. En we hebben de zaak weer bij elkaar geraapt. En we gaan dus inderdaad optreden bij Surfrock. Is dat een heel prachtig verhaal, vind ik dat?
1: Super fantastisch.
0: Ja, dus dat wordt allemaal op zaterdag afgespeeld. En dat allemaal in de lijst van binnenkomst. 8:45 staan ze op de planning. En daarvoor zit de band De Hon uit Krimpen aan de Lek. En daarna zit de band At Seven uit Krimpen. Dus het is een grote regionaal lokaal gebeuren.
1: Dat vind ik zo mooi aan het evenement. Het is een lokaal evenement, maar ook met heel veel ruimte voor lokale bands.
0: Ja.
1: En dat, ik vind dat echt wel een pre. Het valt nu redelijk gunstig. Ik zou zomaar misschien wel die kant op kunnen gaan. Maar dan moet ik even thuis overleggen. Ja, we gaan het zien.
0: Ah, je neemt gewoon thuis mee? Je neemt gewoon het hele huis mee?
1: Ja, nou nee, ik denk dat thuis daar niet heel erg fantastisch is. Maar ik zie bijvoorbeeld wel op zondagmiddag om 3:30 staat Het Dijkt.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan ook wel weer interessant. Dus misschien dat ik dan toch die zondagmiddag maar eens even ga kijken.
0: Ja, ja.
1: Sowieso de vooral de blues vibe is natuurlijk ook heerlijk.
0: Ja.
1: En verder ken ik niet zo gek veel. Namen komen me wel bekend voor, maar de muziekstijl zou ik zo niet kunnen noemen.
0: De traditie van afsluiting is de Kid Lazy Band.
1: Ja.
0: Uit Gouda.
1: Ja, dat is er ook al eentje inderdaad.
0: Ja, dat is volgens mij is het al sinds jaar en dag zo dat die afsluiten. Maar dat is niet...
1: Laten we hopen dat de onweersbuien de Krimpende Waard met rust laten.
0: Ja.
1: In ieder geval het stukje rond de surfplas.
0: Ja.
1: En dat het een prachtig, droog en waanzinnig evenement wordt dit hele weekend. Surfrock dus.
0: Om 5:00 begint het al. En de tweede band, dat is ook een interessante, dat is de band McWerf. Met is een gezellige punkmuziek, zeg maar. En dat is zeer de moeite waard, dacht ik zo. Dus helemaal mooi. Goed, muziek.

0: Ja. Jij kent die versie op een andere manier, weet ik wel zeker.
1: Uiteraard.
0: Ja, uiteraard. Ja,
1: en om meerdere redenen, want zo heet mijn jongste dochter.
0: Dus. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Prima. Wij gaan door met informatie, want we gaan schaatsen, maar dan op de fiets.
1: Ja, leuk hè? Ja, ik vind het wel een hele mooie dat ijsverenigingen zich op deze manier dus toch omvormen.
0: Ja.
1: Zodat ze toch ook in de zomer wat leuke dingen kunnen organiseren. Aangezien het in de winter steeds moeilijker wordt.
0: Ja, precies. Op 15 verschillende plekken kan je dus in de regio starten. Morgen vanaf 9 uur al.
1: Ja.
0: Dan heb je nog wat aan je dag. Maar ja, 45 kilometer.
1: Nou ja, daar mag je best een paar uurtjes voor uittrekken.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En mooie.
1: Ik wel in ieder geval.
0: En ergens stoppen zo. Want ja, ik weet niet of ze ook nog koek en zoopjes zullen hebben. Hebben ze wel, maar dan op een andere manier waarschijnlijk. Met limonade in plaats van punt. Ik bedoel.
1: Ja, limonade, water, ijsjes, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ik weet het niet zeker, maar.
0: Ja, vooral,
1: weet je niet.
0: Ja. Het is wel een tip, wel voldoende vocht meenemen sowieso.
1: Zelf meenemen, absoluut. Ja.
0: Want de langste route die is 85 kilometer. En je kan tot 2:30 'smiddags kan je dus starten. Dan zou die 85 kilometer wel niet meer toereikend zijn wat betreft het mogelijkheid tot het laatste stempeltje op jouw stempelkaart.
1: Nee, want om 5 uur sluiten de stempelposten. Dus dan moet je er wel weer binnen zijn.
0: Dan moet je wel binnen zijn, ja. En daarna heb je de eeuwige roemen. Ik bedoel, en het voldane gevoel van ik heb het gedaan. Ja,
1: en een klein aandenken. Dus je houdt er ook zeker wel iets aan over.
0: Ja.
1: Wat dan weer in je plakboek kan of op je prikbord of wat dan ook.
0: Ja, absoluut.
1: De 9 dorpen fietstoertocht dus. En starten is bij alle 15 ijsclubs.
0: Ja.
1: En alles vind je bijvoorbeeld op indekrimpenwaard.nl. Daar staan ook de startlocaties. Hier in Begambacht is dat aan de Kadijk. In Schoonhoven bijvoorbeeld start je op de Groene Singel. Op de Lage Weg kan je ook starten. Gouderak, noem het maar en je kan er starten. En ook zelfs Polsbroek, Polsbroekerdam. Loop ik?
0: Nee, zover gaan we hem ook weer niet.
1: Je weet het niet.
0: Nee,
1: hallo.
0: Het scheelt niet veel, hè? Want als je in Polsbroekerdam bent en je kijkt om je heen, dan zie je echt loop ik in de.
1: Polsbroekerdam, loop ik voorbij.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker weten.
1: Ja. Maar hartstikke leuk.
0: Ja, prachtig mooi initiatief. Dus de 9 dorpen fietstocht, een eigen beurt weer morgen. In alle glorie. Ik hoop dat het weer niet echt te warm is. Maar ja, als je op de fiets zit, heb je rijwind. Hè? Dan koel je weer af een beetje.
1: Dat
0: is wel mooi.
1: Regen blijft in ieder geval wel weg. Als ik de voorlopige weerszeit mag geloven, dan.
0: Ja. En ik hoop ook dat de wind blijft ook een beetje weg. Want anders heb je nog weer tegenwind. Dat is ook weer zo'n beetje. En niet alle fietsen zijn voorzien van een batterij. Dus ik wil maar. Helemaal goed.
2: Oké dan. Kunnen we?

0: Ik hoef alleen maar naar je te kijken en zo. En dan, ja, dan komt het goed.
1: Soms ja, werkt dat ja, echt zo, hè? Ja. Dan zie je iemand en denk je, oh, wauw.
0: Ja, dat is maar een heel klein momentje voor nodig. Ja. Dat is ja. Ja, net een... ja. Nielsen was dat.
1: Ja, leuk, een nieuwe single.
0: Niels, ja, nou nee, dit is een bestaande. Maar hij heeft inderdaad weer nieuw gemaakt. En hij heeft iets met de paarse kleuren. Ik heb hem wel, althans. Maar goed, ik wil ja, laten we deze maar eens doen van Nielsen.
1: Ik zal eens kijken wat er het allernieuwste is. Neem ik die volgende week misschien wel mee.
0: Dat is goed. Ja. Hij is best wel goed. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ik
1: ja, heb hem Nielsen is sowieso goed.
0: Ja, sowieso.
1: Nielsen. Heel subjectief, heel persoonlijk.
0: Ja. Nou, vrijwilligers. Hier staan ook twee vrijwilligers trouwens op
1: zeker,
0: dit moment.
1: Ja. En het is ongelooflijk leuk om vrijwilligerswerk te doen. Ik was nog een beetje aan het rondkijken op de website van de bibliotheek naar aanleiding van die Dag van de Bouw morgen in Schoonhoven.
0: Ja.
1: En de bibliotheek zoekt ook allerlei vrijwilligers. Bijvoorbeeld gastvrouw of gastheer als de bibliotheek open is. Digitale vrijwilligers worden er gezocht. Maar ook voorleesvrijwilligers die een voorleeshalf uurtje zouden willen doen in de bibliotheek. En ja, dan ga je eens even verder snuffelen. En dan is er een website. Ik wist dat natuurlijk. Maar misschien dat de mensen thuis dat nog niet weten. Devrijwilligersbank.nl. En daar staan alle vacatures. Maar wel heel veel vacatures in de Krimpende Waard. Waar vrijwilligers gezocht worden. En dan kan je dus denken aan de bibliotheek. Maar bijvoorbeeld ook wordt er een winkelmedewerker gezocht voor de Wereldwinkel in Schoonhoven. Er wordt een vervoersvrijwilliger gezocht voor Botboerenzorg voor de dagbesteding. Amadeushuis zoekt helpende handen. Er wordt een technisch assistent bij het Zilvermuseum gezocht. Nou, zo zijn er van alles en nog wat is er te vinden op die website. En vrijwilligerswerk is leuk, fantastisch. Het geeft veel voldoening, maar het is niet vrijblijvend. En dat is toch wel iets wat je altijd een beetje in je achterhoofd moet houden.
0: Ja, zeker.
1: Er wordt wel op je gerekend.
0: Ja, je hebt zo ook in alle soorten en maten. Want je hebt projectmatige vrijwilligersprojecten, zeg maar. Maar je hebt ook vrijwilligersprojecten die dus echt regelmatig terugkomen. En dan zit je in een schema, in een rooster. Ja, dan is het zeker niet vrijblijvend.
1: Nee,
0: ik bedoel, je belooft wat. En natuurlijk staat daar weer tegenover dat je dus alleen maar leuke dingen doet.
1: Zo is dat hier natuurlijk ook. Hè? Dat wordt toch wel geacht dat als we dan, zoals wij dan, ja zeggen tegen Goedemorgen Krimpende Waard.
0: Ja.
1: Dat je er dan dus ook altijd...
0: Ja, dat het past in je schema. En zo niet past het maken.
1: Juist.
0: Ja, dat is soms echt
1: maar
0: wel...
1: Maar hoe leuk is het om te kunnen doen wat je leuk vindt?
0: Maar een kleine tip, als je dus zeg maar dan ook als instantie en zegt, ja, ik heb eigenlijk best wel behoefte aan vrijwilligers en zo, of een paar handjes extra. Meld je bij die vrijwilligersbank. Juist. Dan kan je die bank vullen met je vacatures die dus openstaan. En zo krijgen we dus een mooi beeld over de Krimpende Waard en over gemeente Krimpende Waard speciaal. Van wat er allemaal gewenst is, zeg maar. En waar je dus voor in kan vullen.
1: Ja,
0: dus
1: want het is leuk als je vrijwilligerswerk wil gaan doen, maar dan moet je ook wel weten welke vacatures er zijn. Dus mail vooral info@devrijwilligersbank.nl.
0: Kijk aan. Een beetje live opname. Gezellig.
1: In dit festivalweekend.
0: Ja.

0: Ja, altijd leuk. Altijd leuk. Dat ze, ja, sfeervol. Vooral dat ze, als er een hele hoop mensen bij zijn. Dat vind ik
1: zeker,
0: tenminste altijd.
1: Ja. En zo'n mashup is ook altijd leuk, hè? Ja, dat twee liedjes in elkaar
0: zeker,
1: gedraaid.
0: Zeker.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, precies.
1: Maar ik hoorde, wie hebben we nou gehoord?
0: We hebben Helene Fischer gehoord. Samen met Louis Fonsi.
1: Ah, oké. Okay.
0: Want die Helene Fischer die komt trouwens weer in Nederland. Die, heeft weer, die zou in de Amsterdamse Arena komen. Maar dat is niet doorgegaan.
1: Oh, nee?
0: Gelukkig voor haar, want het geluid in de Arena is nou niet altijd even goed. Maar ze gaat naar de Dome van Vitesse. Dus in Nijmegen, Arnhem?
1: Ja, dat is Arnhem.
0: Daar gaat ze wel naartoe. En dat is al één keer, heeft ze al één keer gedaan. Totaal uitverkocht. Ja, je houdt het
1: voor haar ook iets minder ver reizen.
0: Het lijkt me ook, ja. Maar dat komt allemaal nog van de zomer. Wanneer precies, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat maakt ook verder niet zoveel
1: nee,
0: uit.
1: Nee, dat zoeken we nog wel uit.
0: Dat zoeken we wel uit.
1: Ja.
0: Opgericht in 1930. Dat is oud.
1: Dat is bijna 100 jaar, hè?
0: Ja. De PEG in Berkenwoude is dat. Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Die, ja, ik had geen idee waar je heen wilde.
0: Volgende week, ja. Dan komt er weer midden in de polder een mooie feestcentrum staan.
1: Ja,
0: en dan is het weer tijd voor de editie 2026. Met de Party Animals, volgens mij, als ik het goed heb. Maar dan is er weer het tentfeest. Dus.
1: Leuk.
0: Ja. En aan de Zuidbroek is dat. Dus aan het eind van de Zuidbroek. Dus qua geluidshinder weinig last.
1: Op zich niet, maar nee. Als er een noord, moet ik even goed denken, als een noordoostenwind, als er flinke wind staat, dan kan je het in Lekker Kerk horen.
0: Ja,
1: dan moet er een flinke wind zijn.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, hier schiet me toch wel een verhaal te binnen. De voetbalvereniging Stolwijk die was ooit een jubileumfeest aan het geven met een optreden openlucht op het voetbalveld. Mooie gelegenheid. Brainbox en Focus bij elkaar. En Thijs van Leer die was toen ook van de partij.
1: Ja.
0: En toen was er ook zo'n prachtige tropische zomeravond. En toen zat er in Schonauwen, als je weet, de Stolwijk in Schonauwen, ten zuiden van Stolwijk, er zat een oud mevrouwtje te luisteren. Te kijken, te gewoon buiten te zitten. En toen was er een mooi nummer van Thijs van Leer. Nou, dat kan die natuurlijk wel.
1: Zeker.
0: En zij heeft ons later gecontact van wat was dat een prachtig geluid. Dat draagt dan helemaal over de polder. Dan praat je toch over meer dan een kilometer.
1: Ja.
0: Dat het geluid zo zuiver en mooi doorkwam. En dat vond zij zo mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat was een bejaarde vrouw was dat. Dat weet ik nog wel. Dus dat was,
1: tegenwoordig komen vooral de bassen en de drumbeats door, zeg maar.
0: Ja. Nou, mijn voorstel zou zijn, doe daar nou eens 10% van af. En dan heeft de rest van de scala van de muziek ook ruimte. Want je hoort vaak door dus die bassen en zo, wordt de rest weggeduwd, zeg maar.
1: Ik heb het daar met Kees de Haan wel eens over gehad. En die zegt van, dat is toch echt in handen van de geluidstechnicus.
0: Ja.
1: Als die de bassen en zo, en de gitaar, gitaar ook wel een stukje, wat verder terugschroeft in geluid, dan komt de zang daar veel beter overheen.
0: Ja. Is ook zo. Is ook zo.
1: Wij zijn de stuurlui die aan wal staan, hè, wat dat betreft.
0: Ja. Ik ben er wel eens naartoe gestapt, naar die technicus. Ja, eigenwijs natuurlijk. Hè. Niks doen.
1: Nee,
0: laten goed. En zo dus. Oké.
1: Volgende week feest in Berkenwoude.
0: Ja.

0: I just might.
1: Ja.
0: Misschien.
1: Nou, hij misschien wel dan.
0: Als ik misschien zeg, dan is het waarschijnlijk wel zo. Ja. En als een vrouw dat doet, dan is het waarschijnlijk niet zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is een keer uitgezocht. Ik weet niet of dat klopt.
1: Ik voel me daar helemaal niet door aangesproken.
0: Goed zo. Houden zo. Niks meer aan doen.
1: Dit weekend, dan is het 75 jaar geleden dat een grote groep Molukkers naar Nederland kwam. Ruim 12.000 Molukkers stapten in 1951 van de boot op de Lloydkade in Rotterdam. Zij vochten in de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië mee aan Nederlandse zijde. En daardoor werden ze door de Indonesiërs als landverraders gezien. De bedoeling was dat ze tijdelijk in Nederland zouden worden opgevangen. En dat ze op een gegeven moment weer terug konden naar hun eigen streek. De Molukken, dat liep een beetje anders. Inmiddels is de Molukse gemeenschap geworteld in de Nederlandse gemeenschap. En met name natuurlijk ook in Krimpen aan de IJssel bijvoorbeeld. Grote hechte gemeenschap al daar. Nou, aanstaande zondag dan wordt het Nationaal Molukse monument Ulu Kora onthuld aan de Lloydkade in Rotterdam. Dus dat is hartstikke mooi om dat te zien. En er is elk jaar ook een Pasar Maluku in Krimpen aan de IJssel. Dat is altijd de eerste zaterdag van september. Maar let op, goed luisteren nu. Het is nu zaterdag 1 augustus al. Omdat de eerste zaterdag van september valt in de afsluiting van de Algarabrug. Dus daar wordt rekening mee gehouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel knap. Want,
1: dus zet hem in je agenda dus voor zaterdag 1 augustus... de Pasar Maluku in Krimpen aan de IJssel de hele dag. Dus ben je niet met vakantie, kan je gezellig daar naartoe.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat.
0: Dus dat.
2: Doorsnee Radio zou ik het niet noemen. Dit is

0: Sacco was dat. Utrechtenaar.
1: Oh, echt?
0: Ja, ze Utrechtenaar. Ja.
1: Klinkt heel erg fijn.
0: Ja, lekker, lekker licht verteerbaar en gewoon lekker zomers en zo. Dat is echt wel prachtig. Ja. Oh, dit is er ook weer. Daar, die heet Flip Fluitketel. Die komt er af en toe ook bij. Ja, Flip, ja, die komt er ook af en toe bij.
1: Ja, ik heb niet zoveel zeg,
0: Oké, maar dus dat. Er is nog meer te doen wat muziek betreft in de nabije toekomst. Want ja, op het terrein van Goud Asfalt, daar is een driedaags gebeuren aan de gang. En dat is een Hollandse avond. En dat is dan op vrijdag de 3e juli. Met allerlei bands die dus het Nederlandstalig repertoire bezingen en bespelen. Maar er is ook een ander coverfestival in Gouda. Dat is de 4e, dus de dag erop.
1: Ja.
0: Dan zijn ze er toch met alle podia en verlichting en alles. Dus dat komt dan mooi, hè?
1: Ja, gelijk een heel weekend,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, precies. En de theaterbakkerij is er ook nauw bij betrokken. En ja, we hebben dus dan te genieten van de Fleetwood Mac, de Golden Earring, Metallica, The Police, Donna Summer, Amy Winehouse, Adele, Status Quo en André Hazes. Nou, André Hazes die hoort volgens mij op die eerste avond terecht, maar dat maakt niet uit. Maar gezelligheid kent geen tijd. Allemaal,
1: ja,
0: bands, allemaal bands, allemaal coverbands die dus optreden op twee verschillende, misschien wel drie verschillende podia. Dus dat belooft ook wat.
1: En wij is hebben... dat een gratis festival? Of
0: nee. Dan moet je kaarten verkopen.
1: Okay.
0: En dan denk ik dat je voor de zaterdag achter het net vist. Hij zou dan uitverkocht zijn. Maar ja, er is altijd wel een wachtlijst. En er zijn altijd wel annuleringen. Dus niet geschoten is altijd mis.
1: Nee.
0: En ja, dat is toch wel een hele interessante. Ook hier
1: Zeker, in
0: de buurt. Je hoeft echt voor een festival niet meer ver te reizen en zo. Alhoewel... Ja.
1: Ja, het zijn wel andere namen dan op een ander festival.
0: Concert at Sea komt er weer aan.
1: Ja,
0: en we hebben
1: volgende week, denk ik.
0: Ja, dat zit er ook wel een beetje in te
1: komen.
0: Ja,
1: dat is eind juni.
0: Ja. En dan hebben we verderop in het seizoen ook nog natuurlijk Big River in Dordrecht. Dat is ook een hele speciale.
1: Zeker, ja.
0: Dus vandaar. We hoeven ons niet te vervelen als we van muziek houden.
1: Nee. En dan gaan we in het najaar gaan we de zalen weer in. Want dan staan natuurlijk ook weer allerlei artiesten in Nederland die komen optreden.
0: Ja.
1: Ik was alweer aan het kijken en ik viste ook alweer achter het net. Helaas, voor een band.
0: En we hebben ook natuurlijk ook in Gouda de Houtmanplantsoen concerten.
1: Ja, hebben we ook deze
0: en we hebben ook nog een paar optredens in het Springerpark in Schoonhoven. Allemaal open lucht.
1: Ja,
0: dus moeder natuur, luister je mee. Ja. We willen mooi weer.
1: Nou, het ziet er voorlopig goed uit door hier. Dus,
0: zo is het, daarom.
1: Ja.
0: Goed, nou, het is alweer 7:07.
1: Tijd vliegt, hè? We zijn er bijna doorheen.
0: Ja, uit het repertoire van dat festival... Die bands die spelen, hebben Krentje van Police uitgezocht.
1: Leuk.
0: Police, ze heeft gewoon over een message in de bottle. Dat lijkt me wel mooi. Ja. Dus ja, komt-ie hoor.

0: Ja, sending out an SOS. Hoe ging dat ook alweer? De drie streepjes, drie puntjes en
1: drie keer lang, drie keer kort, drie keer lang, geloof ik.
0: Is dat SOS? Ja.
1: Of andersom, drie keer kort, drie keer lang. Nou ja, maakt niet uit.
0: Het was de police. Het was de police.
1: Daarom, ja. Zo is dat. Ja.
0: Een van de bijdragers is van het festival wat op de eerste zaterdag van juli dus plaatsvindt. Goud asfalt dus.
1: Ja, ja. En zo is het ineens 12:02.
0: Ja.
1: Zit het erop voor ons?
0: Ja. Nou, zo is het.
1: Echt, hè? Ja. Klein updateje van het weer. Het lijkt erop dat de onweersbuien zich vooral concentreren tot het zuidoosten en het oosten van het land. Dus dat we het hier redelijk droog gaan houden. Dat is natuurlijk garantie tot de voordeur van de studio.
0: Ja.
1: Maar zoals de verwachtingen er nu uitzien, gaan we het hier droog houden. En dat is ook heel goed nieuws voor het Food Festival op de Oranjeplaats. Eind van de middag in Schoonhoven.
0: Ja. Ja.
1: Dat lijkt ook heerlijk droog te gaan verlopen. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Juist, er wordt vandaag nu niet gekookt, heb ik het idee.
1: Nou,
0: door
1: ik in
0: ons,
1: ieder geval niet. Ik ben daar, dus ik ga daar proeven.
0: Lekker
1: van
0: proeven.
1: Alle
0: ja, dat bedoel ik.
1: Die daar
0: dat,
1: aanwezig
0: dat
1: zijn.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Goed. Ilja, dankjewel voor je aanwezigheid. En, lekker, fijn.
1: Was,
0: gezellig.
1: Was leuk, gezellig. Ja, ja.
0: Van alles en nog wat.
1: Ja,
0: en,
1: dan doe ik het volgende week wel weer alleen.
0: Ja. Succes daarmee. En dat wil dus zeggen dat wij dus volgende week weer een hele reeks van Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard hebben. Met Ilja op vrijdag. Gert van den Berg en Snabbel en Babbel op maandag. En dinsdag mag ik dan. En woensdag mag ik dan ook. En dan donderdag is Gert waarschijnlijk weer terug van zijn verkeersexamen. En
1: oh,
0: zo.
1: Dat zou mooi zijn. Ja.
0: En dan vrijdag Ilja. Dus dan is de week weer rond.
1: Dan is de week weer rond, inderdaad.
0: Veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En dat zal best wel eens veel kunnen zijn.
1: Ja, geniet ervan. Blijf smeren, blijf drinken. Wij zijn er vanaf maandag weer.
0: Goed zo. Groetjes. Doei, doei.
1: Doei, doei.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boelen en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: right here.
1: Regio Info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpende Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpende Waard te ontdekken, en dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grady Lyle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Avatar.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Times. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie rock invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots elementen, wat resulteert in een wijd en sfeervol geluid.

0: van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochterduo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit de drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3:00. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls. Afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuoze gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feel an Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoeveelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heet dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is. Wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans, scraping up their

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Hey Geert! Is het al weekend?
7: De Infoshow met Gert van den Berg.
6: Elke vrijdag van 3 tot 5.
7: De Infoshow met Gert van den Berg.
3: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpende Waard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
8: Gert van den Berg.
9: Dames en heren,

zonnige muziek op een warme, zonnige vrijdagmiddag. In ieder geval warm. Ja, zeker in de studio van RTV Kripperwaard. We hebben de ventilator al gezet, luisteraars. We hebben een bakje water meegenomen. Een flesje koud water. En dan hopen we dat we het gaan redden tot de klok van 5 uur. We gaan nog even Kees de Haan bedanken voor zijn programma. Het is weer tijd voor de infoshow.

Zo is dat, het is weer vrijdagmiddag, het is de 19e. Net nog even voor de langste dag van het jaar. Ja, aanstaande zondag is het weer zover. En dan gaan ze alweer korter worden, dan gaan we alweer op naar de kerst. Moeten er nog maar even niet aan denken, want de zomer moet eigenlijk nog komen. Die is net begonnen, vakanties nog, dus wat dat betreft, er staat nog heel wat te gebeuren. En ook nog even een infoshow op deze vrijdagmiddag. Ja, het kan nog misschien gaan regenen of onweren. Jij weet het niet, is het hier, is het daar, is het in het noorden? We wachten het rustig af, we gaan gewoon ons dooie gemakkie een programma presenteren hier bij RTV Krimperwaard. Wat gaan we doen? We gaan straks even praten met Helma Graveland. Zij is van Krimperwaard Intercultureel. We hebben het over de Wereldvluchtelingendag en het Streetfoodfestival van vanmiddag. Volgende week is het weer zover. Het tentfeest van de PJG Berkenwoude. We praten erover met de nieuwe voorzitter Anouk van den Heuvel. We hebben de Chris Keuze van deze week. Heel leuk plaat. Praat ook met Emmy. Zij is van kaasboerderij Bas uit Oudekerk aan de IJssel. We hebben het over eierdoosjes met een tekst erop. Praat ook nog met Kees Verhoog. En dat gaat over een rondleiding in de Overtuin in Haastrecht volgende week vrijdag. En we praten ook nog even met Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Dus er gebeurt er van alles. Blijf luisteren naar TV Krimperwaard. Dan mis je helemaal niks.

0: Levens Roesels op de radio, is een soepjurk en dat allemaal met die warmte. Je moet er toch niet aan denken. Je zou toch het liefst gewoon een kort broekje aan hebben. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. Ik denk dat Helma Graveland misschien ook wel in een kort jurkje zit. Of mogen we dat niet vragen aan een dame, Helma?
1: Ja, dat mag zeker wel hoor. Maar ik heb gewoon een lekker luchtige kleding aan. Want het is heerlijk warm hier in Schoonhoven op de Oranjeplaats.
0: Ja, maar ik begrijp wel dat je airco erbij hebt, of niet?
1: Ja, nou, we zitten nu buiten op de Oranjeplaats. Want daar hebben we natuurlijk Wereldvluchtelingendag. We hebben de Streetfood Festival. Maar het zijn lekkere tropische temperaturen hier.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Want het is vandaag, zeg maar, Wereldvluchtelingendag. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in?
1: Nou, dat is een internationale dag. Wereldwijd wordt hier aandacht aan besteed om positieve aandacht te genereren voor mensen die noodgedwongen op de vlucht zijn. Er is tegenwoordig natuurlijk heel veel negativiteit rondom vluchtelingen. Maar we vergeten natuurlijk wel dat als jouw huis gebombardeerd wordt en als alles wat jij bezat weg is, dat je dan moet vluchten en dat je dan naar Europa komt. En dan hoop je dat er mensen zijn die je welkom heten. Nou, in de Krimpende Waak wordt dat ook gedaan. De burgemeester heeft daar pas nog een statement voor gemaakt en gezegd van, ja, we gaan gewoon als de Krimpende Waard voldoen aan onze opgave van het Rijk. En dat betekent dat er zo'n beetje 80 vluchtelingen in de Krimpende Waard jaarlijks worden opgevangen. Nou, wij zijn een stichting die de gemeente daarbij ondersteunt. En dan ondersteunen wij met het sociaal integreren. Nou, en dan doen we er allerlei leuke dingen om de vluchtelingen te helpen. En één daarvan is Wereldvluchtelingendag. En ja, dat is dan een internationale dag waar we dan aandacht aan besteden.
0: Ja, en dat is dus vandaag. En je gaat straks heel wat leuks doen. En wat zelfs ook erg lekker kan zijn, begrijp ik.
1: Jazeker. Deze dag die staat open voor taalmaatjes, vrijwilligers, voor mensen die helpen. En we hebben een streetfoodfestival georganiseerd in Schoonhoven. Kijk. Nou, en wat kan je daarbij bij voorstellen? Zeker met deze temperatuur is het natuurlijk hartstikke leuk. De vluchtelingen die hebben eten gekookt. Uit allerlei verschillende nationaliteiten, landen en nationaliteiten. Dus je kan vanuit van Syrië tot Eritrea, tot van Japan, tot, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Van allerlei verschillende landen kan je iets lekkers proeven. En de bedoeling is, de toegang is gratis, maar de bedoeling is.

0: met een kaasje ernaast. Of je ziet een paar pannenkoeken. Nou, en dat is echt heel grappig. Wij Nederlanders zijn heel sober met eten eigenlijk. Maar tja, sommige mensen nemen ook lekkere salades mee. En ja, het is echt een culinaire hotspot hoor, hier in Schoonhoven.
1: Ja, als ik dat zo hoor, dan krijg ik gelijk al trek, luisteraars. En dat gaat straks om 5 uur beginnen.
0: Om 5 uur gaat het beginnen. Er is ook nog een leuke muziekband. Een docent van de Willem de Zwijger College, die speelt in een band. En dus er kan gedanst worden in de schaduw gelukkig. En ja, we verwachten zo'n beetje rond de 150 mensen. Jaarlijks trekt dit steeds meer publiek. Gewoon omdat het gezellig is. Iedereen kan met elkaar praten. En elkaar ontmoeten en over elkaars eten praten. Dat schept verbinding en dan heb je ook meer begrip voor elkaar. En dat zien we hier elk jaar gebeuren en toenemen.
1: Hartstikke mooi. En het is allemaal op de Oranjeplaats in Schoonhoven.
0: Ja, op de Oranjeplaats in Schoonhoven. Gratis toegang. Lekker onder een parasolletje en lekker een limonadetje drinken en lekker hapjes eten.
1: Dat klinkt hartstikke goed, luisteraars. Maak daar gebruik van. Nou, Helma, jij nog veel succes, want je bent druk bezig, denk ik, met de voorbereidingen.
0: Zeker, zeker. We zijn al hard bezig. En het leuke is dat veel statushouders helpen ook mee. Dus het is echt een gezamenlijk project. Erg leuk.
1: Hartstikke mooi. Nou, ga naar Schoonhoven toe, luisteraars. 5 uur gaat beginnen. Nou, jij hartstikke bedankt, Helma. En veel succes vandaag.
0: Dankjewel.
1: Tot ziens.

0: lekkere muziek op vrijdagmiddag bij RTV Krimperwaard. En dat allemaal in de zomer bijna, hè. Officieel begint hij de 21ste volgens mij. Dus dat is aanstaande zondag, dus dat kan nooit lang meer duren, luisteraars. Aan de telefoon heb ik Anouk van den Heuvel. Anouk, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de PEG Berkenwoude en je bent ook nog zelfs de nieuwe voorzitter.
1: Ja, klopt. Eigenlijk wel. Op papier wel, ja.
0: Op papier wel, maar verder niet.
1: Nee. Het verschilt niet per se qua taken wat je moet doen.
0: Nee, oké. Okay. Ik snap het helemaal. Want ja, de PEG, dat is ook weer iets wat aan het uitsterven is volgens mij. Want vroeger had je in de regio heel veel PEG's. In Stolwijk had je er ook eentje. Ja, ik zeg er altijd gelijk weer Meinert van den Hengel. Die zat er ook bij. En dan had je altijd de prestatieloop en nog veel meer van die dingen. Adrie Oudenes deed daar nog verslag daarvan en zo. Maar volgens mij zijn jullie nog een van de weinige PEG's in de regio. Klopt dat?
1: Ja, nou ja, het is een beetje aan het uitsterven inderdaad.
0: Ja, ja. Toch wel jammer eigenlijk. Want vroeger,
1: is ook een ding.
0: Ja, vroeger deden jullie veel meer dingen. Want het is nu dus alleen nog maar een tentfeest wat jullie organiseren.
1: Ja, eigenlijk zijn wij vooral druk met het jaarlijkse tentfeest inderdaad.
0: Ja, en dat is volgende week, hè?
1: Ja, is de 27e. Schrijf me in je agenda.
0: En wat gaat er allemaal gebeuren en waar?
1: Nou ja, het tentfeest wordt altijd op dezelfde plek gehouden. Dat is in het weiland, bij Berkenwoude achter. Op de website staat ook de precieze locatie voor de mensen die Google Maps moeten gebruiken. En wat gaat er gebeuren? Ja, we beginnen altijd op donderdag al met opbouwen. Eigenlijk vrijdagavond stappen we al wat spullen neer, maar donderdag beginnen we echt met opbouwen. Dan bouwen we de tent op en zetten we alles eigenlijk zoveel mogelijk al klaar. En dan moeten we zorgen dat we op zaterdagavond klaar zijn met alles. Want dan,
0: Dat gaat gebeuren.
1: Ja, dan gaat het gebeuren.
0: Ja, en lukt dat wel? Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Zijn er nog genoeg mensen bij de PEG?
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want dat lukt eigenlijk elk jaar weer. En we zijn ook super blij met alle steun die we krijgen van iedereen. En iedereen is vrijwilliger natuurlijk bij ons. Maar er zijn wel een aantal bestuursleden. Die helpen elk jaar, die zijn er bij de vergaderingen bij. En we hebben ieder jaar ook weer, daar zijn we vooral dankbaar voor, vrijwilligers die op het feest zelf, op de avond zelf, gewoon vrijwillig willen komen helpen om dat weer mogelijk te maken. Nee. Dit jaar ook. Ik heb het toevallig even ingelezen, maar zijn er weer meer dan 40
0: Zo.
1: Vrijwilligers die helpen. Ja,
0: er moet dus voor alles gedaan worden. En denk ook, de tapkranen, die moeten ook bediend worden, denk ik.
1: Precies, ja, dat is het ook.
0: Als het niet weer is.
1: Nou, inderdaad.
0: Dan wordt het erg dorstig, denk ik. Hè? Ja. En hoe laat begint het? En wat kunnen we verwachten? Staat een DJ de hele avond te draaien? Of komt er ook nog een beentje?
1: Dit jaar... we hebben ook op de socials staan het allemaal beschreven voor nieuwsgierige mensen. Maar dit jaar komen de Rousers, de Party Animals en we hebben een DJ die komt. Dus dat wordt sowieso een feest. Het begint om, hoe laat gaan we kopen? Een uur of 9, 10.
0: Oké, maakt niet uit.
1: En je kan tot en met 12 uur kan je naar binnen. Dus ook als je eerder op de avond nog wat te doen hebt, maar je denkt, nou, red ik nog wel.
0: Dan kan het ook. En jullie gaan door tot in de kleine uurtjes.
1: Nee, we hebben een vervulling voor 2 uur. Dus dan moet de muziek helaas uit. En dan proberen we eigenlijk ook zo snel mogelijk iedereen het terrein weer af te krijgen.
0: Hupsakee.
1: Dan kunnen wij alvast opruimen.
0: Ja. En is het zo dat je van tevoren die kaarten moet bestellen? Of zijn die op de avond zelf nog verkrijgbaar aan de tent?
1: Nou, wij proberen een beetje te promoten dat iedereen ze... Want wij werken niet met online kaarten. Wij hebben ze nog fysiek. Daarvoor hebben we ook verschillende verkooppunten. Dit jaar is er ook weer een nieuw verkooppunt bij. Dat is in Lekkerkerk, dat is Café Roos. Dus dat is voor de mensen hier daar ook in de omgeving wonen. Misschien ook makkelijk. Dan kan je gewoon daar vragen, ik wil een kaartje voor PEG. Kan je hem daar gewoon afrekenen.
0: Oké.
1: Dus dat proberen we eigenlijk altijd te promoten. Dat iedereen van tevoren al een kaartje koopt. Maar op de avond zelf verkopen wij ze ook aan de deur, alleen dan zijn ze wat duurder.
0: Oké, dus houd er even rekening mee. En waar moeten we ongeveer aan denken qua prijs?
1: Een kaartje kost €15, maar als je hem aan de deur koopt, dan vinden wij je rijkelijk laag. Dus dan moet je €20
0: voor betalen. Moet je gewoon voor straf €20 betalen. Maar dat maakt niet uit, want het is toch een hele gezellige avond, denk ik. Nou, Anouk, hartstikke bedankt. Veel succes met opbouwen van de week. En het zal ongetwijfeld heel leuk worden, denk ik.
1: Nou, dat zal zeker met dat weer, dat moet goed komen.
0: Ik denk het ook. Hey, de groetjes, fijn weekend.
1: Doei, fijn weekend.
0: Doei, doei. Doei.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: Lekkere zomerse muziek op de radio bij RTV Krimperwaard. Vergeet u trouwens niet, morgen hebben we de Negen Dorpen fietstoertocht. En die wordt georganiseerd door de ijsclubs in de regio. En u kunt bij elke ijsclub starten. En dat kan tussen volgens mij 9:30 en 2:30. Ik heb het even niet zo gauw bij de hand. Deelname kost €5. En kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis mee fietsen. Nou, lekker een cool briesje erbij misschien. Lekker fietsen morgen door de Krimperwaard. Hartstikke leuk allemaal. Wij gaan de Chris Keuze draaien van deze week. Ja, Chris Keizer, de stem van RTV Krimperwaard, heeft weer een hele leuke plaat opgezocht. En die gaan we laten horen. Hier is de Chris Keuze van deze week.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni... staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek... verdeeld over twee podia... verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

en blijft een hele mooie plaats. En dan met dit weer erbij. Je zit waarschijnlijk buiten. Met je voeten in een bakkie. Een glaasje water erbij. En dan deze muziek van RTV Krimperwaard. Wat wil je nog meer? De Chris-keuze van deze week. Volgende week vrijdag hebben we er gewoon weer eentje in de infoshow. En dat allemaal op de vrijdagmiddag. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni, morgen dus, wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 en 4 uur scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. En daar houden we van als Nederlanders zijnde. Er doen meer dan 50 winkeliers mee en het is bijna in alle kernen van de Krimperwaard. Dus maak daar gebruik van. Lekkere kopies. Zorg dat je fietstassen leeg zijn. Dan kunnen ze weer helemaal vol. Muziek op de radio. Zonnige muziek.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Emmy Verkuijl. Zij is van kaasboerderij Boer Bas uit Oudekerk aan de IJssel. Emmy, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Ja, ik heb jou even gebeld, want jullie hebben meegedaan aan een project met eierdoosjes. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben meegedaan met het project van de gemeente Krimpen en Waard. En dat is eigenlijk om het project onder de boeren te starten. Voornamelijk om te zorgen dat je geen ongewenste gasten in je schuren krijgt. Daar hebben ze eigenlijk een campagne aangezet van geef de vrije uitloop niet de vrije hand. En dat houdt gewoon puur in dat ze willen waarschuwen van jongens, hou daar rekening mee. Zeg niet zomaar ja om een stukje schuur te verhuren. Maar denk twee keer even na.
0: Want criminelen die huren dus heel vaak een schuur op bij een boerderij. En ontplooien daar zeg maar criminele activiteiten. Dat willen we een beetje tegengaan.
1: Dat willen ze eigenlijk tegengaan. En dan praat je over hennepkwekerijen. Je praat over drugslab wat ook gemaakt wordt. Waarbij je dus ook drugsafval krijgt. En ja, allemaal van dat soort gespuis waar je ook niet meer vanaf komt, zeg maar.
0: Nee, en eigenlijk is dit een oproep om de mensen die de eieren kopen attent te maken. Hou de boel een beetje in de gaten. Als er iets gebeurt wat niet in de haak is, bel de politie.
1: Ja, klopt. Ja, dat hebben wij hier voornamelijk ook. Wij hebben meegedaan met die campagne puur omdat wij de oplettendheid van de burgers heel erg waarderen. Je hebt best wel een hele grote kring aan grond om je heen. Wij zien soms, als wij voor bezig zijn, niet wat erachter gebeurt. Wij zien ook niet dat ze altijd op de boerderij komen. Dus vandaar dat ze eigenlijk willen uitleggen van joh, zie je iets verdachts bij een boerderij? Trek bij de boer even aan de bel of net wat u zegt. Vind je rare vaten? Vind je rare dingen? Trek aan de bel.
0: Ja, meld dat bij de politie en die gaat dan actie ondernemen, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hebben jullie zelf ook al iets raars meegemaakt? Dat je zegt, je zegt net wel van, je ziet niet wat erachter gebeurt of zo. Maar je hoorde, er is ook zo'n tijd geweest dat er heel veel landbouwvoertuigen en dat soort dergelijke dingen werden gestolen bij boerderijen. Hebben jullie daar ook wel eens mee te maken gehad?
1: Gelukkig niet. Alleen, je bent nu wel in die zin oplettend dat echt alles op slot staat.
0: Ja, dat moet ook wel tegenwoordig, denk ik.
1: Dus zowel je quads als je trekkers, als de auto's, als dingen wat ze makkelijk mee kunnen nemen, staat alles op slot.
0: En hoe reageren de klanten erop, op die teksten op de doosjes?
1: Ja, ze vinden het eigenlijk allemaal heel leuk. En ook omdat het natuurlijk in de krant heeft gestaan, weten ze er nu wat meer van. Maar vorige week was het inderdaad dat wij ook wel de uitleg mochten geven van joh, hey, dat is leuk, maar waar is dat dan precies voor? Dus ja, daar ga je toch de mensen nog even wat meer laten weten van joh, hou een oogje in het zeil, positief en negatief.
0: Ja, en is het zo dat de gemeente Krimpen en Waard u dan heeft benaderd of benaderen jullie zelf? Of dan de gemeente? Hoe gaat zoiets in zijn
1: werk? Nee, de gemeente die heeft ons eigenlijk benaderd naar aanleiding ook omdat wij hier natuurlijk tegen de nieuwbouw aan zitten. Dan was het ook wel. En omdat wij heel veel eieren ook verkopen, is het van joh, is het niet een win-win situatie als jullie daaraan meedoen en wij bij jullie het eerste doosje aan de burgemeester of andere handige. En buiten dat zijn er wat meer boerderijen in de Krimpenwaard waar je ook die doosjes kan vinden. Okay. Ja.
0: Nou, Emmy, hartelijk bedankt even voor jouw uitleg. Een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer.
1: Is goed, dankjewel.
0: Tot ziens, dag.
2: Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Kees Verhoog. Hij is van de stichting Overtuin Bisdom van Vliet uit Haastrecht. Ja, Kees, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Ik heb jou er even gebeld, want volgende week vrijdag is er weer een rondleiding door de Overtuin. Maar eerst maar even over de stichting. Ja, die stichting bestaat alweer een paar jaar. Lukt dat een beetje met z'n allen als vrijwilligers om die tuin te onderhouden?
1: Ja, fantastisch, Gert. Als je ziet hoe die er nu bij ligt. We zijn er zo ontzettend, mag wel zeggen, trots op. We zijn nu inderdaad 14 jaar bezig. En 14 jaar lang komen al die vrijwilligers elke vrijdagochtend hun werk doen. En dat is de ene keer maaien, de andere keer schoffelen, paden aanleggen. Ja, je kan ze gek niet bedenken, maar als je ziet hoe het er nu bij ligt, dan zijn we helemaal gelukkig.
0: Ja, als je er voorbij fietst ook, dan ziet het er prachtig uit, luisteraars. U moet het maar eens doen als u aan het fietsen bent door de Krimperwaard. Dan vraag ik me wel eens af, al die mensen die dan vrijwilliger zijn bij jullie, hebben die ook een beetje ervaring met tuinieren? Of is ze dat bijgebracht door een tuinier? Hoe gaat zoiets?
1: Natuurlijk hebben mensen die daar komen werken, die hebben ervaring met tuinen. Al was het al tuin, of op een thuis, of op een volkstuin. Dat zijn geen mensen die zomaar erin rollen. Ze hebben er al plezier in. En dan hebben wij een historisch souvenir. En die begeleidt hem. Die vertelt wat er die dag moet gebeuren. Van tevoren, op woensdagochtend, krijgen ze een bericht altijd toegestuurd door onze coördinator. En daarin staan de dingen die er moeten gebeuren. En op de ochtend zelf is de historisch souvenir aanwezig. Om vragen te beantwoorden of dingen aan te sturen of precies wat er moet gebeuren.
0: Het streven was ooit om hem in de originele oude staat terug te brengen, de Overtuin. Is dat nou al zo of zijn jullie daar nog steeds mee bezig?
1: Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Er zijn nog een aantal dingen die we heel erg graag zouden realiseren. Dat is onder andere het theehuis Priëel. Wat er ooit was, die zal hopelijk terug gaan komen. En daar zullen we de komende maanden wat meer over gaan horen. Ja, dat is een van onze wensen. En het andere, en dat is wel heel erg belangrijk, dat is de Middelaan. Die zal op een gegeven moment ook helemaal moeten worden, in de oude staat moeten worden teruggebracht. Ook mede omdat er ook bomen zijn die heel erg slecht zijn en die zullen moeten worden vervangen. Ja, dat is een plan dat zal medio 2027, 2028 zijn beslag gaan nemen. En dat wordt dan een hele grote klus.
0: Oké, jullie hebben een hele planning, hoor ik.
1: Ja, dat hebben we ook wel. Natuurlijk hebben we dat in het begin en zijn we daarmee begonnen. Maar als ik kijk wat de coördinator allemaal op poten heeft gezet en daar ook planningen heeft bijgezet in de loop van de jaren. Wanneer wat moet gebeuren en ook wat je moet herhalen en wat je elk jaar moet doen. En dat ook elk jaar hebben wij een bomenkeuring, de Sjokraam VGA. Dan worden alle bomen nagekeken of ze niet gevaarlijk worden en dat soort dingen. Dat moet allemaal vastgelegd worden. Het is niet alleen maar een stukje schoffelen, maar...
0: Er komt heel veel meer bij kijken.
1: Er komt heel veel bij kijken. Heel veel. En wat die vrijwilligers allemaal doen, dat is gewoon fantastisch. Echt fantastisch.
0: Dat willen jullie ook graag laten zien. En daarom organiseren jullie volgende week vrijdag 26 juni een rondleiding. Dat doe je iedere maand?
1: Ja, elke laatste vrijdag van de maand om 13:30 middags geven we een rondleiding. Kijk, we hebben wel eens groepen. Die vragen om, want je kunt via onze website ook en via de mailadressen een rondleiding aanvragen voor een groep. Maar we merkten gewoon dat er ook individuele mensen dat graag eens een keer willen zien en mee willen lopen. En we willen ze ook heel erg hartelijk uitnodigen daarvoor om vrijdagmiddag met de gids door het park heen te gaan. En dan wordt er verteld over de geschiedenis, over waar we mee bezig zijn en een aantal interessante punten worden verder besproken.
0: En zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Ja, voor groepen, dus als wij groepen rondleiden, kost dat €75. En dan hebben we op een gegeven moment gedeeld van, een groep bestaat ongeveer uit 15 mensen. Dus dan wordt het €5 per persoon. Dus op de vrijdag is het gewoon €5 per persoon.
0: Volgende week vrijdag dus, luisteraars, om 13:30. En dat gewoon bij het museum moet je aanmelden?
1: Ja, nou, bij het koetshuis. Als je daar naartoe komt, daar staat onze gids.
0: Oké. Nou, Kees, ik hoop dat er weer heel veel mensen komen. Ze geven de komende weken volgens mij goed weer op. Dus dan is het wel gezellig vertoeven, denk ik, in de Overtuin.
1: Ja, ik hoop ook dat er heel veel mensen naartoe komen.
0: Oké. Nou, Kees, hartstikke bedankt weer. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Dag, Fred.
0: Tot ziens. Dag.
2: Dit is jouw zomerstation.

lekkere zonnige muziek op de radio bij TV Kripperwater. Dat allemaal in de infoshow op vrijdagmiddag. We waren druk bezig met Ruud Bakker te bellen, maar die neemt op dit moment even niet op. Die moest waarschijnlijk net even een paar biertjes uitserveren. Dat zal zomaar kunnen. We proberen het straks nog wel even in het tweede uur. Ja, ik wil u nog even vertellen dat onze wethouder Ria Boeren, die heeft een koninklijke onderscheiding gehad. Misschien heeft u het al meegekregen vandaag. Dat gebeurde gisteren tijdens de afscheidsreceptie in Bergambacht. Er werd ook afscheid genomen van Pascal van der Hek en van Wisja Pannenkoek. En zij heeft daar een onderscheiding gekregen. Het hoe en wat weet ik nog niet helemaal precies. Maar dat zullen we ongetwijfeld morgen horen, denk ik. Ja, als u blijft luisteren naar TV Kripperwaard in de Waard op de Kaart. Morgen tussen 9

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
5: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

0: plaatje voor iedereen die misschien op vakantie is. Of misschien al op vakantie gaat. Ik heb toevallig kennissen die gaan ook vakantie. Nou, prettige vakantie allemaal. Neem de radio mee of je telefoon. Dan kan je gewoon blijven luisteren. Via de app van RTV Kripperwaard. En via internet zijn we natuurlijk overal bereikbaar. Dus hartstikke goed allemaal. Een hele goede middag als je hem net aanzet. Deel 2 van de infoshow. Op deze bijna zomerse uitvoering van de infoshow. Wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan zo even bellen met Jan Ooms. Hij is van Museum De Vrijheid over de 12e hooibouwdag die op 27 juni wordt georganiseerd. Praat met organist Bas Koster uit Haastrecht over een orgelbespeling in de hervormde kerk van Haastrecht morgenmiddag. Praat ook met Miranda van der Heuvel. Zij is van de jeugdtheaterschool van Arto Postlaborro. Over een gratis proefles gaat dat. Praat ook nog met agrariër Floor de Jong over zijn passie voor weidevogels. We hebben Dirk Molenaar nog even aan de lijn. We proberen nog even Ruud Bakker aan de lijn te krijgen. We hebben ook nog de tv-gids en de agrarische plaat. We zitten lekker vol. Blijf gewoon gezellig luisteren naar RTV Kripperwaard.
1: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snikheet, de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: De Les Humphries Singers op de radio met Mexico. Ja, misschien willen jullie daar ook nog eens een keertje naartoe op vakantie. Hoewel Nederland natuurlijk ook erg leuk is. Maar ik heb me wel laten vertellen dat de bungalowparken en de hotels tegenwoordig wel erg duur zijn. En dat komt allemaal door die btw-verhoging van 9% tot en met 21%. Ja, luisteraars, u denkt, wat hoor ik? Dat is Jan Ooms van Museum de Vrijheid. Jan, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, prima.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hè? Ja, we dachten, we bellen jou even op. Want volgende week organiseert jij samen met de Poldertuffers weer voor de 12e keer de Hooibouwdag. En voor de mensen die nou zitten te luisteren en die denken, waar gaat dit over? Wat is dat precies, die Hooibouwdag bij Museum de Vrijheid?
1: Nou, wat is de Hooibouwdag? De Hooibouwdag is dat wij op de ouderwetse manier het gras maaien met maaibalken, zoals dat het vroeger deden. Dat gaan we morgen al mee beginnen. En volgende week, dus heel de week, gaan we dat gras gaan we schudden dat het droogt. Nou, daar geven ze heel goed weer voor op. En dan volgende week gaan we dat aan de mensen laten zien hoe we dat de laatste keren schudden. En dan gaan we ook weer een ander stukje gaan we weer maaien. Dus dat ze kunnen zien hoe het vroeger ging. En dan moet je denken aan de 50, 60 jaren. En dan uiteindelijk wordt het hooi in kleine baaltjes wordt het geperst. En dat het zo naar de hooizolder kan in principe. En dat wordt op allerlei manieren wordt dat gedemonstreerd. En dan hebben we ook nog een defilé-optocht. Dat betekent dat de oude voertuigen, de oude tractoren, die rijden een defilé. En de spreekstalmeester die zal dan van ieder werktuig zal die wat vertellen. Wat er vroeger mee gebeurde, wat er vroeger mee gedaan werd in Nederland.
0: Ja, want dat zie je volgens mij haast helemaal niet meer. Alles gaat tegenwoordig machinaal natuurlijk.
1: Ja, het gaat machinaal. Ik zag het toevallig gisteren nog op Facebook. Een nieuwe maaier die met een grote snelheid rijdt en dan 11,5 meter gelijk maait.
0: Zo.
1: En een maaibalkje, nou, dan moet je denken van 80 centimeter tot een meter en dan houdt het op. En dat gaat heel langzaam, dat is gewoon net een knipmes wat het gras maait. En dat ging vroeger ook nog met paarden, zo'n maaibalk. En dat hebben we de eerste paar hooibouwdagen hebben we dat ook nog gedemonstreerd. Alleen ik kan nu niemand meer vinden die een paard hebt die ik voor zo'n werktuig kan spannen.
0: Ja, dat moet je ook leren natuurlijk. Nee, dat is ook weer zo. Hey, en ik zag ook staan dat er nog wat kraampjes zijn met hobby- en streekproducten.
1: Dat klopt. Er zijn volgens mij iets van 20 kramen totaal met een paar oude ambachten, streekproducten, eigenlijk van alles. En dan nieuw eigenlijk wat we dit jaar hebben. Kleedjesmarkt en dat doen we samen met Kinderwerk Lekker Kerk.
0: Okay.
1: Die doen dat eigenlijk ieder jaar, doen die dat, de kleedjesmarkt organiseren, maar dan doen ze het op het winkelcentrum in Lekker Kerk. En nu zagen ze eigenlijk dat wij ook een kleedjesmarkt hadden en toen zeiden ze van joh, kunnen we niet samen gaan werken? Nou, dan moet ik zeggen dat dat een hele goede samenwerking is, het ziet er heel goed uit. Dus er is een kleedjesmarkt die dan op ons terrein is, maar eigenlijk door hun georganiseerd wordt.
0: Hartstikke leuk allemaal. En van hoe laat tot hoe laat kunnen de mensen bij jullie terecht volgende week?
1: Dat is van 's morgens 10 uur tot 's middags 4 uur.
0: Oké, en er is ook nog een natje en een droogje?
1: Er is ook een natje en een droogje, er is overal voor gezorgd. Er is ook nog, vooral denk ik tussen de middag ongeveer, is er muziek. En begin van de middag.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En de intree?
1: Niet gratis.
0: Kijk, dat willen we luisteraars. Juist. Hartstikke mooi dus. Volgende week zaterdag gaat het allemaal gebeuren, luisteraars. En waar moeten we ongeveer zijn? Waar is het?
1: Dan moeten we bij achter Museum de Vrijheid. Dat is op het uit 14 in Lekkerkerk.
0: Oké. Okay. Nou Jan, volgende week gaan we je gewoon nog een keertje bellen. En dan komt het dik voor elkaar. Veel plezier en nog een heel fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Tot ziens. Okay.

0: is morgen weer een orgelbespeling in de Nederlandse Hervormde Kerk van Haastrecht. Wat gaat er gebeuren morgenmiddag?
1: Ja, klopt. Morgenmiddag wordt een concert gegeven door een organist uit Goes. Bij mijn weten is hij nog studerend aan het conservatorium en hij heeft best wel een zomers programma samengesteld om alle kleurtjes, geluidskleurtjes van het orgel in Haastrecht te laten horen.
0: Ja, en dan vraag ik me af, hoe komt zo'n organist uit Goes in Haastrecht terecht?
1: Dat is eigenlijk een beetje mijn schuld. Want bij het organiseren van deze concerten, dan ben je aan het kijken naar organisten die zeg maar kunnen. En je wilt eigenlijk ook jong talent, studenten die aan het conservatorium nog studeren, wil je ook een mogelijkheid bieden, een podium bieden om zichzelf te kunnen laten horen. En dus ik was een beetje aan het speuren op het social media. En toen kwam ik zijn naam tegen. Denk ik, nou, ik vraag het gewoon. Het is voor hem natuurlijk best wel een entweg om iets aan te doen. En toen zei hij van, ja hoor, nee, geen probleem, ik kom.
0: Nou, hartstikke mooi allemaal. Morgenmiddag om 3:00 is dat?
1: Ja, klopt. Ja, morgenmiddag om 3:00.
0: Oké, en is er nog een bepaalde intree?
1: Nee, er is geen intree. Het is helemaal gratis. Er is na afloop dus een collecte voor de kosten die gemaakt zijn. Er is ook een kop koffie of een kop thee verkrijgbaar, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, organisten even kunnen spreken of vragen stellen en dat soort dingen.
0: Nou, met die warmte is het misschien best wel lekker even in een koele kerk, luisteraars, luisteren naar mooie orgelmuziek. Morgenmiddag dus om 3:00 in de Nederlandse Hervormde Kerk van Haastrecht. Bas, jij bedankt, want je bent les aan het geven. Lukt dat nog een beetje?
1: Ja, dat klopt wel. Dat gaat wel goed. Het is een beetje afzien met het weer, maar de leerlingen die slaan zich er prima doorheen.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes nog en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.
0: Tot ziens. Dag.
2: Welkom bij RTV Grimpenerwaard. De infoshow. Presentatie Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: In het kader van het lekkere warme weer. Doe je voeten nog eens even lekker in een bakje met water en zo. En neem nog eens even een lekkere slokje, want je moet wel blijven drinken. Anders gaat het niet goed, luisteraars. Aan de telefoon heb ik Miranda van de Heuvel. En zij is van de jeugdtheaterschool van Arto Postlaborro. En dat is de toneelvereniging uit Schoonhoven, volgens mij. Klopt dat, Miranda?
1: Klopt als een bus, hoor.
0: Kijk, nou, dan heb ik mijn voorwerk goed gedaan. En we bellen eigenlijk even, want jullie zoeken eigenlijk nieuwe jeugdleden. En daarom organiseren jullie binnenkort een proefles. Heb ik dat zo goed gezegd?
1: Ja, heb je helemaal goed gezegd. Ja, 30 juni aanstaande, dus dat is...

0: Niet deze dinsdag, maar die dinsdag erop. Hebben we een proefles van 5 tot 6 uur. Waarin jongeren tussen de 12 en de 18 zeg maar, kan komen kennismaken met ons. Met het Artentheater en met de toneellessen die daar gegeven worden.
1: Ja, want jullie zoeken wat jongelui, wat nieuwe aanwas. Want de boel vergrijst een beetje. Zeg ik dat zo goed of valt dat toch mee?
0: Nee hoor, dat valt wel mee. Onze jeugdgroep die heeft pas een hele mooie voorstelling gespeeld. En dan zijn er altijd leden die doorgaan naar de volwassen groep, zeg maar. Die zijn dan 18 geworden en gaan dan met de volwassen groepen meespelen. En er zijn ook altijd deelnemers en leerlingen die dan een andere hobby zoeken of het na een jaar weer voor het gezien houden. Dus er zijn weer gewoon nieuwe plekjes voor het nieuwe seizoen.
1: Oké, en jij zegt jongelui, van welke leeftijd zoek je dan?
0: Ja, alles tussen de 12 en de 18. Dus ben je 12, 13, 14, 15, 16 of 17, dan kun je meedoen.
1: Oké, en hoe gaat het in zijn werk? Moet je je van tevoren aanmelden? Waar moet je zijn? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja hoor. Nou, in principe hoef je je niet aan te melden. Dat mag wel. Als je dat wilt doen of je hebt nog meer vragen, dan kan dat bij het e-mailadres jeugdtheaterschool@artopostlaboro.nl. En je kan ook gewoon naar het Artentheater komen. Dat is het Klooster 5 in Schoonhoven. Als je er iets voor 5 bent, dan hebben wij de deur openstaan. Glaasje limonade en dan ben je welkom.
1: Hartstikke mooi. En wat was de datum ook weer precies, zei je?
0: De datum is dinsdag 30 juni van 5 tot 6 uur.
1: Hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat er heel veel komen. En ik wil jou hartelijk bedanken dat je tussen het koken door nog even tijd had om even aan de telefoon te komen.
0: Ja hoor, tuurlijk. Graag gedaan. En bedankt voor je belletje.
1: Graag gedaan. Fijn weekend. Tot ziens.
0: Fijn weekend. Groetjes.
1: Doei.
2: RTV Krimpenerwaard. Het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: ja, ik zeg het de hele tijd eigenlijk, maar Joost Nijssel, ik ben blij dat je niet vergeten bent. En u hoort hem alweer op de achtergrond, luisteraars. Ruud Bakker van de Theaterbakkerij.
1: Ruud,
0: goedemiddag.
1: Goede vrijdagsmiddag.
0: Hoe gaat ie?
1: Warm, Gert. Lekker, hè?
0: Ja,
1: hè? Het mooie weer, jongen. Dat kan je toch van genieten, of niet?
0: Ja, hartstikke lekker.
1: Lekker en, barbecue aan, biertje erbij.
0: Ik krijg gelijk trek, moet je weten. Ja,
1: ja, toch? Ja, nee. Het is toch geweldig.
0: Ja, en lukt het ook nog een beetje, zeg maar, in de theaterbakkerij? Of zeg je, het is een beetje te warm daarvoor? Of mensen komen wel?
1: Nou, joh. Nou ja, dit weekend is eigenlijk alles uitverkocht, dus ja.
0: Gauw klaar?
1: Dat is gauw klaar, ja.
0: Maar jij wilde dus, dit heel graag, denk ik, dit weer.
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Kijk, dit weekend hebben we nog allerlei leuke dingen binnen. Waaronder de musicalvoorstelling van IPA. Ja, misschien dat er voor die zondagavond nog een paar kaartjes zijn, dacht ik. Maar niet zo heel veel meer voor de mensen die van een leuke musical houden. Maar Char in Waardenburg, dus de dochterburg van Waardenburg Cabaret, is helemaal vol. Het mooie weer, Gert, ja. Kijk, de festivals komen er al, hè?
0: Ja, dat kan je wel
1: dus
0: zeggen.
1: Dus wij kijken stiekem een beetje vooruit. Waar we allemaal weten, ja, er is natuurlijk helemaal nog niks van te zeggen. Maar ja, hij staat er wel heel mooi op, hoor. Voor 3, 4 en 5 juli.
0: Mm-hmm.
1: We zijn natuurlijk al een week van tevoren beginnen met opbouwen. Dan is het ook al fijn dat het lekker weer is.
0: Nou,
1: dus dat gaat lekker de goede kant op. Maar ja, het zegt helemaal niks. Dat weten wij ook wel. Maar het zit een beetje te kietelen. Zo van, nou, een beetje mooi weer zou altijd wel fijn zijn.
0: Nou, dat is zeker. En ik heb me laten vertellen, Ruud, dat mensen op festivals eerder verbranden dan bijvoorbeeld op het strand. Dus je mag ze misschien wel even adviseren om zich, als het dit weer is, om een beetje goed in te smeren.
1: Ja, dat sowieso. En ook een beetje nat houden. Dat is ook goed voor onze kast natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar joh, weet je, dat is het voordeel. We hebben sowieso heel veel overkappingen staan. En dat doen we natuurlijk ook voor het, ja, mocht er een buisje vallen. Maar het helpt natuurlijk ook tegen de zon. Dus in die zin zijn we op alles wel goed voorbereid.
0: Ja.
1: Dus voor de vrijdag zijn nog kaarten beschikbaar. De zaterdag is helemaal uitverkocht. Dus als de mensen nog zin hebben in een Hollands feestje met Hollands bekende Nederlandstalige artiesten, zangers en zangeressen, dan is die vrijdag de perfecte dag. En zondag, ja, dan is er ook van alles te doen. Dan is het Goudsgelukfestival met heel veel kinderactiviteiten, foodtrucks, leuke muziek. Nou, van alles en nog wat.
0: Klinkt hartstikke goed.
1: Dus we zijn er heel erg druk mee.
0: Ja, gewoon even op de website kijken.
1: Ja, en dan hebben we nog een paar dingetjes staan, nog een paar leuke beentjes. En dan gaan we langzaam maar zeker een beetje richting de vakantie.
0: Ja.
1: Dat is ook wel fijn.
0: Voor je het weet is het zover.
1: Ja, zo is het weer.
0: Nou.
1: En in de zomer, als het vakantie is, dan gaan wij hier buiten ook nog een paar leuke dingen doen. Maar dan gaan we, dat heet zomer aan de overkant. Dus daar komen we nog wel de volgende keer weer eens even over, Gert.
0: We gaan over 2 weken gewoon weer even bellen, Ruud.
1: Ja, zo is dat.
0: Hey, fijn weekend. Groetjes.
1: Yo,
0: doei, doei.
1: Ik ga naar mijn barbecue.
0: Ja hoor, doei.
2: Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag

0: Sunland Brothers and Quiver uit 1976 met Lying in the Arms of Mary, toentertijd nummer 1 van de top 40. We hebben nog een berichtje, want op zaterdag 27 juni organiseert Team Willis Koppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer en een hele mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. Deze fietsroute die kunt u beginnen zeg maar, tussen 10 en 4 uur. De start en de finish zijn aan de Westvlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC Hersentumorcentrum. Dus een heel goed doel. Meer informatie kunt u krijgen via Team Willis Koppig, apenstaartje Pronton. .me. Dus daar moet u dan even naartoe mailen. En het is dus allemaal volgende week. Dus zeer zeker meedoen. Het is voor een hele goede zaak.
1: Luister mee naar RTV.

0: Ja, vol op de radio bij RTV Krippelen. Oh, jongens, wat gebeurt er? Er is alarm, er is alarm in Amsterdam. Bel de brandweer, wat is er aan de hand, Dirk Molenaar? Is de airco uitgeslagen?
1: Nou, ik ga je vertellen, 2 dagen geleden was ik hier in Amsterdam op kantoor. Toen moesten we met z'n allen, het was om 2:30 middags, moesten we met z'n allen naar buiten, was er een brandoefening.
0: Oh, en jij schrok te barsten?
1: Met 700 man naar buiten.
0: Wat leuk. En er was niks aan de hand? Ja.
1: Nee, het was een oefening.
0: Oh, maar hebben jullie wel, zeg maar, dat je het wel een beetje koel hebt? Want ja, jij bent altijd nogal dik aangekleed. Dus ja, als het dan zo warm is, dan moeten ze wel heel wat op je blazen om je een beetje koel te krijgen, denk ik.
1: Nee, dat gaat op zich wel goed. We hebben hier een moderne binnenklimaat. Hè? Dus je ziet geen airco's, maar het loopt allemaal via het plafond. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar,
0: zit er een paar gaten in?
1: De temperatuur is hier aangenaam.
0: Nou, dat is goed om te horen, want jij kent er altijd slecht tegen, hè?
1: Nou, dat valt op zich wel mee, maar als je moet werken is het toch wel lekker als het een beetje wat frisser is. Maar aan de andere kant, ik heb ook periodes gehad bij bedrijven dat ik werkte en dat het gewoon helemaal geen airco was. Ja, weet je, dan is het kwestie van een raam openzetten en dan kom je er ook wel.
0: Of wat uittrekken, dat kan ook.
1: Of het werktempo aanpassen, dat is eigenlijk nog het beste. Dat is een beetje de methode die altijd goed gaat.
0: Dat is meer jouw straatje. Rustig aan. Dan komt het wel goed, Dirk Molenaar.
1: De rest komt morgen wel.
0: Ja. Hey, is het nou niet beroerd als je met zo'n elektrische auto rijdt en het is zo warm? Als je dan natuurlijk de airco aanzet, dan rij je gelijk 100 kilometer minder, denk ik, of niet?
1: Nou, dat valt mee. De airco heb ik sowieso altijd aanstaan, zomer en winter. Dus dat maakt niet uit.
0: Wat is dat voor gekkigheid?
1: Ja, in de winter moet je ook gewoon de airco aanzetten, want dan vocht uit je auto.
0: Oh, nog nooit gedaan?
1: Nou, ga ik dan toch maar eens een keer doen. De airco moet je gewoon eigenlijk altijd aan hebben staan, want anders gaat er ook allemaal vuil ophopen en dan gaat die stinken. Dus je moet hem gewoon aanzetten.
0: Ja, maar kost veel benzine.
1: Ja, dat valt wel mee. Hij moet er inderdaad even flink aan trekken als het natuurlijk heel erg warm is. He, dan kost het wel energie, maar je moet voordat je staat, moet je gewoon even de ramen openzetten. Dat de meeste warmte er gewoon uitgaat. Je gaat een stukje rijden, dan gaat de wind erin. En daarna doe je de raampjes dicht. En dan zet je hem op dat hij er geen lucht van buiten krijgt. He, dat hij alleen de binnenlucht, net als je in een tunnel rijdt. Nou, en dan koelt hij lekker. En dan pas zet je het gewoon zoals het moet zijn. En dan ben je alweer bijna thuis. En dan is het lekker.
0: Nou, je hebt het toch aardig druk in zo'n auto als je onderweg bent. Ik denk, die zit een beetje naar muziek te luisteren en een beetje in de rondte te kijken. Maar jij zit constant op knopjes te drukken, denk ik.
1: Nou, valt ook wel mee, maar je moet niet die airco op volle kracht aanzetten en huppakee. Kijk, ik heb wel zo'n app dat ik het van tevoren kan aanzetten, maar dat gebruik ik eigenlijk bijna nooit.
0: Oké. Nou, luisteraars, weer wat tips van Dirk Molenaar die al jaren in een elektrische auto rijdt. Maar goed, ik kan het nog niet betalen, maar goed, hij krijgt hem altijd, dus dan gaat het altijd wat makkelijker natuurlijk. Dirk, over je werk hebben we het nou nog even gehad, maar wat zit er morgen in jouw programma tussen 12 en 1?
1: Nou, ik weet niet of ik het morgen moet gaan uitzenden. Hè? Het was hartstikke warm.
0: Nou, dat maakt toch niet uit?
1: Dat maakt het niet uit.
0: Je zet toch de ramen open in de studio?
1: Ja, dat is waar. Daar heb jij ook gelijk in. Nee, ik ben er morgen gewoon. Ik moet even kijken hoe ik het invult. Ik heb vorige week, misschien heb je het gehoord, heb ik aandacht besteed. Een stukje 150 jaar juwelier de Koert in Schoonhoven. Een koninklijk onderscheid, je kent het allemaal wel. Vijfde en zesde generatie. Nou, vorige week hadden we de vijfde generatie. Morgen gaan we naar de zesde generatie. Naar Herjan en Caroline. Die hebben we morgen in de uitzending. En ik zit nog een beetje te twijfelen. Want ik ben van de week ook langs geweest bij Jan de Waard. Dat is de kreeftenkoning hier in de Krippen de Waard. Die man die gaat bijna met pensioen. En die zoekt een opvolger. Dat interview heb ik ook opgenomen. Dus ik kijk nog even of ik doe het morgen of ik doe dat volgende week.
0: Oké. En daarover gesproken. Ik zie in jou wel een hele goede opvolger van die meneer.
1: Ja, nou, ik was daar inderdaad bij hem thuis geweest. Met die bakken, met kreeften en een beetje al praten. En ik denk, ja, dat is ook wel wat voor mij. En ik zat ook een beetje aan jou te denken.
0: Nee. Ik hou niet zo van die bijtende beestjes met allemaal die schaatsjes en zo. Nee, ik... Nee, sorry.
1: Nee, maar gewoon het feit dat een beetje door die polder, een beetje die vuiverregen. Ik heb jouw naam benoemd. Ik zei, nou, ik heb nog een vage kennis. Gert van den Berg in Haarst heeft, die kende die wel.
0: Tuurlijk.
1: Hij zei, ja, dat zou wel een mooie kreeftenkoning zijn.
0: We gaan het erover hebben, Dirk Molenaar. Ik wens jou een heel fijn weekend en ik spreek je vanavond weer even.
1: Het gaat je goed, Gert.
0: Tot ziens, groetjes, doei.
1: Doei.
2: Het zomergevoel op jouw radio.

was er dus, luisteraars. Viva España van Imca Marina hier op de radio bij TV Kripperwaard. Ik was nog even druk aan het bellen met Floor de Jong, maar of hij is in slaap gevallen of hij is net koeien aan het melken, maar krijg hem op dit moment even niet aan de lijn. Probeer het zo nogmaals even een keertje. We hebben nog een berichtje. Ik heb het aan het begin van het eerste uur al gezegd. Zaterdag 20 juni, dat is dus morgen, wordt weer de 9 dorpen fietstoeltocht georganiseerd. De tocht is ongeveer 85 kilometer. Maar er zijn ook nog 3 afstanden van ongeveer 45 kilometer. Tussen 9:30 en 2:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5 uur morgenmiddag. En het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar, die mogen gratis meedoen. Dus maak daar gebruik van. Gewoon morgen even lekker fietsen door de Kripperwaard. De Beatles!

0: Dat waren ze, de Beatles, hier op de radio bij RTV Krimpelwaard op vrijdagmiddag. Gelukkig hebben we hem toch nog even aan de telefoon, luisteraars. Floor de Jong, Floor en Nelle, goedemiddag.
1: Ja, jullie ook allemaal een goede middag.
0: Ja, ik heb jou even gebeld, want jij bent nogal druk bezig met weidevogels. En je hebt daar pas eigenlijk nog een taart voor gekregen. Waarom heb je die taart gekregen?
1: Nou, het was. Ze hebben er. Volgens mij was het in het verleden. Hebben ze wel eens gedaan. Als een boer als die midden 100 nesten hadden. Maar ze hebben nou. Ja, ze hebben het weer wat verhoogd. Dus nou bij 150 nesten. Dan krijg je een taart. Zeg maar. Dus dat, en wij zitten dit jaar. Zitten we. Ja, op het ogenblik op 165 nesten.
0: Zo.
1: Maar goed, het seizoen is nog niet voorbij, want ik was net in het land. En ik zag gewoon nog zowaar weer een schoolekster was er nog aan het broeden. Dus dat, het houdt niet op dit jaar.
0: Nee, maar jij kan dat goed in de gaten houden. En tel je dat dan iedere keer? Of hoe gaat zoiets?
1: Nou, nee, het is, kijk, het is, jij had er net over. Ik ben er druk mee. Ja, ik ben er wel een beetje druk mee. Maar het is met een heel koppeltje, hoor. Het is ten eerste al de Agrarische Natuurvereniging Weidhof. Die steekt er ook heel wat uur in. Zeker Klaas de Mik bij ons. En daarnaast zijn er ook gewoon nog wat burgers die ook die helpen met nesten zoeken. En de meeste nesten die worden eigenlijk ook wel gelokaliseerd met een drone. Dus op die manier wordt het. De meeste nesten die worden wel echt gevonden. En een aantal, dat is ook soort een beetje meer een inschatting van. Dan zien ze ook echt wel aan de vogels van. Hier moet een nest zitten. En op die manier wordt er ook geturfd. Zeg maar.
0: Ja, en wordt daar dan een stokje bij gezet? Want ik neem aan, als jij gaat maaien of gaat hooien en zo. Ja. Dan ga je er dan omheen met de trekker? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, uiteraard. En dat doet eigenlijk elke boer wel als die weet dat er wat zit. Maar het is, bij ons is het wel de meeste. Nee, de meeste nesten die zitten wel bij ons op land met uitgestelde maaidatum. Dus dan, daar worden in principe geen stokjes bij gezet. Dat is gewoon dan is dat hele perceel. Dat wordt dan pas 1 juni. Of de meeste is bij ons ook allemaal wat verlengd. Dus dan wordt het pas na 15 juni gemaaid. En op die manier krijg je dan. Kijk, dat nesten, dat is natuurlijk één ding. Maar het gaat natuurlijk niet om de nesten. Je wil eigenlijk natuurlijk volwassen vogels weer van krijgen natuurlijk. En dat is. Dat vind ik eigenlijk nog wel veel mooier. Want het is zo'n super jaar is qua weidevogels. Want het is wat ze bij ons allemaal al aan vliegvlugge kuikens overal zien. Zeg maar. En kijk, en daar doe je natuurlijk nog veel meer voor. Hmm. Dan van die nesten. Want in theorie, als je natuurlijk een nest maar vaak genoeg kapot rijdt. In het begin gaat hij nog een paar keer meer broeien. Dus dan zou je nog meer nesten kunnen hebben. Zeg maar nogmaals, het gaat echt om die kuikens. En dat is. Ja, de slagingspercentages die wordt dit jaar ook wel echt wel geroemd over dat het eigenlijk echt goed uitziet.
0: Ja,
1: het is ideaal weer ook eigenlijk. Ik hoorde pas geleden Klaas de Mik had er nog over, want het, als je net bijvoorbeeld eind april, als je bijvoorbeeld een zware hagelbui hebt, hij zei ja, dat doe je niks aan. En dan heb je een hele berg kuikens die. Die leggen aan het loodje. Maar het is een mooie. Het is niet te nat, niet te koud, niet te warm en niet te droog. Dus het is
0: perfect weer.
1: Een mooie afwisselend mooi. Ja, perfect.
0: Ja, ze zeggen ook wel eens voor de bloemen en de planten en het gras is het groeizaam weer. Maar dat heb je dus ook voor de kuikens.
1: Ja, zeker. Maar het is. En groeizaam, het is ook handig dat het niet. Als het. Onwijs dat groeit, dan is het ook gauw weer, wordt het gewas weer te zwaar en dan hebben ze het ook wel een beetje lastig. Hmm. Hebben ze er last van. Maar dit is, nogmaals, het is echt een heel fijn voorjaar is het voor die kuikens. En nou is het ook wel bij ons, wij hebben ook twee van die plasdraspompen staan, dus wordt een gedeelte van het land wordt dan ook een beetje, wordt dan in het voorjaar al, dan komt er wat onder water te staan. En
0: dat
1: werkt ook echt wel als een magneet, richting die weidevogels ook.
0: Okay.
1: En dat,
0: Nou, fijn dat je er even wat over kon vertellen hier op de radio, luisteraars. Want die beestjes moeten toch ook leven. En het is toch fijn dat er agrariërs zijn die toch goed meeleven met die weidevogels. Zodat er toch een aardige populatie komt in de Krimpelwaard.
1: Nee, absoluut. Maar het is, daar ben ik niet uniek in, hoor. Want het is in Krimpelwaard, het is volgens mij 85% van de boeren die doet een agrarisch duurbeheer. En nou ja, goed, ik ben nogal een best wel een. Ja, best wel. Ik en mijn vrouw trouwens ook. Wij zijn alle twee nogal mee actief. Maar bijvoorbeeld in de Vlist, daar heb je ook een aantal van hier van die hele gemotiveerde jongens hebben zitten.
0: Ja, klopt.
1: En ja, meer blikken en meer praten.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, nee, zeker. Dus dat is. Dat is mooi.
0: Fijn dat je er wat over kon vertellen. Ik wens jou nog een heel fijn weekend. En wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, jij ook, Gert.
0: Hey, okay. Voor bedankt. Tot ziens.
1: Ja.
0: Doei.
1: Ja, dag. Hoi.

0: Lekker op het strand. Beetje voetjes in het zand. Hartstikke leuk. Het was die Beats Baby, een van de laatste platen hier in de Info Show op deze vrijdagmiddag. We hebben de tv-gidsen nog even bijgepakt. Wat kunt u vanavond zien? NPO 1 vanavond, voetbal. Daar zijn we gauw klaar mee. NPO 2 vanavond om 8 uur het journaal. Daarna Misha en de mannen die het beter weten. Dat is een reportageserie. En daarna hebben we Café Kokkelman en daarna Nieuwsuur. NPO 3 vanavond om 20 over 8. De slimste mens België. En daarna om 9:30 Pinkpop. RTL 4 om, eens even kijken hoor. Om 8 uur Stars on Stage. Daarna Secret Duets. En dan hebben we nog RTL Nieuws. Om iets voor 11:30. SBS 6 vanavond om 8 uur de Oranje Zomer. Daarna om 9 uur de Bondgenoten. En dan hebben we om 10:55 Hart van Nederland. En om 11 uur weer de Oranje Zomer. Net 5 en RTL 8 hebben we nog wat politieseries. En ik zeg het wel eens vaker. Als je het allemaal niks vindt, kijk dan naar RTV Kripperwaard TV. Daar gebeurt 24 uur per dag van alles. Zeer zeker de moeite waard. Wij gaan nog even een plaat draaien. Deze vrijdagmiddag voor iedereen die druk in de weer is. Ja, misschien ben je druk met weidevogels. Heel belangrijk, hartstikke goed. En heb je toevallig een kat, hou hem dan even in huis. Want dan kan hij s'nachts geen vogeltjes opeten. Want dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Ja, misschien dat u moet zorgen dat er genoeg drinken in huis is. Misschien even in de koelkast even voldouwen. Grijp je niet mis. Goed insmeren, ook heel erg belangrijk. En blijf luisteren naar RTV Kripperwaard, want dan gaat het allemaal goed. Dus zeker voor iedereen de volgende plaat hier bij RTV Kripperwaard.
1: Agrariërs, opgelet. Ook de agrarische plaat

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Hey, Jan! Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: info.
1: Een bericht van het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel. Dag luisteraars, in het Streekmuseum in Krimpel-Dijssel wordt op zaterdag 27 juni een natuurworkshop gehouden voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Onder begeleiding van de natuurjuf Marianne Pols de P gaan de kinderen op ontdekking in de tuin van het museum. De workshop is 'smiddags van 2:30 tot 4:00 verzamelen ze in de tuinzaal van het Streekmuseum. Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar info@streekmuseumkrimpendewaard.nl.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaat op de zondagmorgen, wordt op zondag 28 juni aanstaande verzorgd door Kees Verhoog namens de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Krimpen-Uur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Uur Waard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. Even na zes. En ja, dat betekent dat je weekend weer met Tracks begint. Oh, de man met... Fris, die komt toch ook nog langs? Ja, daar is natuurlijk zwaar behoefte aan. Met dit weer. Nou, je begint je weekend weer met Tracks. Ja, het is altijd even een onderbreking als die man langskomt. Want dan gooit hij allerlei druppels op een draaiboek. Dus dat is ook weer zoiets. Maar wij vinden het heel leuk dat je luistert. En de komende twee uur gaan wij weer reizen door zeven decennia aan pop. In het tweede uur dan hebben we de focus op prog. Dat weet je als vaste luisteraar ook. En eerst hebben we natuurlijk daarvoor nog een heel relaxed eerste uur... met een fraai boeket samengesteld uit die zeven decennia... waarbij we elk decennium minstens één keer aandoen. En dat hadden we nog op de plank liggen. Afgelopen zondag was de sterfdag van Rory Gallagher... Hij werd 47 jaar en dat is natuurlijk eigenlijk piepjong. En hij had succes met de band Taste. En ik denk dat er niet zoveel mensen zijn die dat nog weten. Dus wij gaan wat draaien van zijn debuutalbum in 1969. En de keuze viel op Catfish.

0: Jazz. Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Trax tijdreis.
1: Ja, en wij reizen naar 1980 met Roxy Music. Dit is Running Wild.

Geweldige sax van Andy McKay. En ja, dit is een parel die ja, gelukkig nooit meer verloren gaat. Want ze hebben het gewoon op kunnen nemen tijdens de recordings voor Avalon. Maar ja, het blijft elke keer toch weer een heerlijk ding, laten we het zo maar zeggen. Vanavond doen we ook weer wat van Locked In. Ja, het debuut van Dick van der Heijden. Ik raad je aan om, als je dat nog niet al gedaan hebt, naar zijn website te gaan en zijn verhaal te lezen over de totstandkoming van het album en hoe dat allemaal gelopen is. Maar wij gaan gewoon luisteren naar Learning Curve.

0: Ja, dus, het is heel indrukwekkend, dit hele album. Het is ook het hele album, vrijwel het hele album, die kwam door de ballotage. Dus wij kunnen voorlopig vooruit en draaien de komende tijd toch ja, zowel het eerste als het tweede uur wat van dit fascinerende en toch ook gelijk, ja, trieste en vrolijke, ja, ik weet niet hoe ik het goed moet duiden, maar Locked In is in ieder geval een, wat mij betreft, een heel geslaagd album. En ja, je moet maar eens naar de site van Dick van der Heijden gaan, dan wordt het verhaal wel duidelijk. Dick is helemaal verlamd. En ja, met AI kon hij dit maken. En dat is toch wel weer een heel aparte gedachte, zullen we zeggen. Wij gaan lekker door.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.

0: Nothing But Thieves. Met Overcome en dus terug te vinden op een 2023 album Dead Club City. En we hebben nog meer te melden.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Ja, want het upcoming nieuw album van Nothing But Thieves, dat gaat Stray Dogs heten. En nou ja, vaak betekent dat, en ook in hun geval is dat ook weer zo, gaan ze lekker toeren. En ze komen naar Nederland op 15 en 16 januari staan ze in Ziggo in Amsterdam. En A Perfect Circle, die komt ook naar Nederland aanstaande dinsdag. Dat is lekker snel. Dan staan ze in 013 in Tilburg. En woensdag in Avas in Amsterdam. Wordt de track van...

0: Orestes, dus, ja, dat was de track die we uitgekozen hadden van het album 360. We schieten al lekker op, want we zijn alweer toe aan de laatste track. Zou je zeggen, hoezo? Nou, dat zal ik je zo gaan uitleggen.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes.
0: Dit is Fleetwood Mac.

0: Je hoorde Fleetwood Mac met Rattlesnake Shake Jam live in Boston. En ja, dat is de laatste track van dit eerste uur. En ja, wordt algemeen toch wel gezien als de beste live opname van Fleetwood Mac in de Peter Green periode. En ook de solo van Peter Green was een van de meest geïnspireerde die ooit vastgelegd werd. Straks de tweede uur, focus met een selectie van 9 nummers, waaronder een track van Humanized, het nieuwe album van Christopher Gildenleu. En nou, wij zakken zachtjes naar de klok van 7, samen met Fleetwood Mac.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
4: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
3: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering... Even vertellen hoor. 673 alweer. Met dit uur de focus op prog. Hè. Dat is een traditie geworden. En we hebben nieuw werk van Christopher Gildenleu wel. En Rick Miller. Dus, en alles bij elkaar. 9 heerlijke tracks die we dus voor jou uitgezocht hebben. Om je oortjes te verwennen. Zo die tweede uur. Aan het begin van het weekend. Dus ga er lekker voor zitten. En geniet nu nog eventjes van Tangerine Dream. Met Genesee River.

0: Ja, ooit begonnen als een soundtrack bij een film over de Trans-Siberische spoorlijn. En achteraf is het toch wel geworden tot een van de mooiste, meest melancholische korte stukken uit de latere periode van Tangerine Dream. Ja, het is 28 juli 1992. Jawel, dat had je niet gedacht, maar het is wel echt zo. En mijn concertkaartje voor Genesis in de Kuip, dat kostte wel 52,5, let wel, gulden. En ja, nummer 2 op de setlist was gelijk een voltreffer. No Son of Mine.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic.

60.000 man die in de Kuip mee stonden te zingen. Waaronder ondergetekende, maar het was ook wel geweldig wat de mannen daar neerzetten. Ja, Rick Miller, die scoorde ook met Temporal Illusion weer. Tenminste, wel bij mij. En vanavond doen we ook weer een eentje. Gargoyles.

Ja, je gooit Pink Floyd, de Moody Blues. En waar lijkt het nog meer een beetje op? Nou, als je die in ieder geval neemt, die zijn nooit ver weg. En als je die in de mix gooit, dan krijg je, als je er nog een beetje Genesis bij doet, dan krijg je Rick Miller. En het gaat over duistere verlangens en spirituele verlossing. Dus nou, zo aan het begin van het weekend kan dat ook natuurlijk nog wel. We gaan naar Finland. En vinden daar Swallow the Sun, die in 2015 met een bijzonder werk kwamen. En dat heet Song from the North. En heeft een speelduur van 2,5 uur verdeeld over 3 discs. Dit album werd goed ontvangen, ja, zomaar. En werd alom gezien als hun meesterwerk. Luister naar 6650 North en 2840 East. Dit is Swallow the Sun.

Ja, dat Swallow the Sun. Dat was toch een lekker relaxed werkje. Dat hebben we natuurlijk ook nog graag. Wij hebben nog wel wat leuks liggen. Eens even kijken. Ja, vanavond doen we ook weer iets van TRK's Projects Alice. En die release, ja, dan hebben we het over prog uit Polen. As the way to find it.

0: Britse band The Paradox Twin, daar gaan we het nu over hebben. Die heeft een nieuwe release uit, A Romance of Many Dimensions. En ja, die ligt bij mij nog op de stapel om af te luisteren. Dus we draaien een andere parel, terug te vinden op The Importance of Mr. Bedlam uit 2018. En dan gaan we genieten van Moonblood.
1: Rock, rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Tracks.

Paradox Twin. En ja, ik moet je zeggen, het is gewoon toch elke keer als je dat weer hoort, dan word je toch weer verrast door de cadeautjes die daar tussen zitten. En wij, we moeten een beetje op gaan schieten. Want Christopher Gillenleu, nieuwe album, dat heet Humanized. En wij kozen Rendering. Kort, dat kan niet, hè?

0: Zo, en ja, de laatste van vanavond, die komt van Björn Ries. En daar hebben we ook nog mee.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Björn Ries die komt naar Nederland. 22 januari staat hij in de cacaofabriek in Helmond. En 23 januari hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En hij geeft met zijn band Airbag twee concerten dus. En wij draaien als laatste, ja, want we iets anders redden niet meer. Ja, dat is de laatste track. Never Coming Home. Dan in de live-uitvoering van 2025 album Dysphoria. Ik neem alvast afscheid. Ik wens je een heel prettig weekend. Blijf eens meer, hè, want het is wel even belangrijk. Het wordt lekker warm. Dus geniet nog even van onze vriend Björn Ries. En ik ga er vandoor, ik ga de warmte weer in. We zien elkaar volgende week weer.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

0: Dik Krimpender Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
3: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
2: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Elvis.

Y es el capitán.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan! Worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

call it deep. Call it anything you want. Just believe.

back to the old school. Back in the day, feel it in your soul.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht van muziekvereniging Tavenu uit Schoonhoven. Dag luisteraars, muziekvereniging Tavenu verzorgt op zaterdag 27 juni... het jaarlijkse pleinconcert op het Kazerneplein in Schoonhoven. Het belooft weer een avond te worden vol muziek, ontmoeting en gezelligheid. Ditmaal krijgen de muzikanten ondersteuning... en wel van de muzikanten van muziekverein Stadtkapelle Wilderstadt uit Duitsland. Het concert op zaterdag 27 juni begint om 8 uur. Plaatsverandering is het Kazerneplein in Schoonhoven. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Twee krimpen waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Een Pokémon-beurs in Lekkerkerk. In Almazitia te Lekkerkerk is er aanstaande zondag 21 juni een Pokémon-beurs. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Tijdens de beurs kunnen bezoekers Pokémon-kaarten kopen, verkopen en ruilen met andere verzamelaars. Reserveer je toegangskaart via www.amazitialekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134, de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, muziekvereniging Crescendo die houdt op zaterdag 27 juni... een jaarlijkse zomerconcert op de markt in Krimpen aan de Lek. Het muzikale feest begint overigens al eerder op de dag. Om 12 uur treden namelijk de jeugdleden op. En voor de jongste bezoekers is er een interactieve workshop... Muziek op school, waar kinderen kunnen spelen. Het zomerconcert met het Symfonisch Blaasorkest begint om 19:30. En de vereniging brengt een gevarieerd programma met warme Spaanse en Italiaanse klanken. U bent erbij van harte welkom zaterdagavond 27 juni op de markt in Krimpen aan de Lek.

regio-info. Een sponsortocht voor het goede doel. Op zaterdag 27 juni organiseert Team Willeskoppig een sponsortocht voor meer onderzoek naar hersenkanker. Er zijn 6 landelijke wandelroutes van 6 tot 20 kilometer en een mooie fietsroute van 40 kilometer door het prachtige Groene Hart. U kunt starten tussen 10 en 4 uur. De start en finish zijn aan de West-Vlistedijk nummer 25 in Vlist. Het inschrijfgeld per deelnemer en per afstand is €5. De opbrengst gaat naar het Erasmus MC. Meer informatie kunt u krijgen als u mailt naar teamwilleskoppig@pronton.me.

0: Info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als